Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 10:00.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begun un prefur pour en dapé. No sona a problem.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip. Naviu.
4: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue?
2: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand nodig. Help me alsjeblieft, Jip Mere.
1: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
2: Ja, dus ik wil 10 maal barbecue bout mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
1: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
2: Ja, je kan het leveren voor me.
1: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
2: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abis sweetie.
0: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Willem voor de president van Republiek Suriname. Vader van onze Heer Jezus Christus, God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader, dank u wel voor deze genade dat ik de president van het Republiek Suriname voor uw genade troon mag brengen. Ik dank u, Heere, dat wat u begonnen bent door genade mag leiden tot heerlijkheid. Dank u dat de president de vrede van het land Suriname voorop mag stellen. Ik dank u dat u zal openbaren aan de president welke weg u met haar gaat. Behoed en bewaar haar voor misleidingen. Dank u wel voor de juiste mensen om erheen. Wees haar genadig dat u haar presidentschap mag bevestigen. Wees haar genadig dat ze voortdurend van u mag weten wat ze moet doen. Herinner u haar, toen ze geen president was, wat haar drijfveer was om president te worden van het land Suriname. U kent alle gebeden voor de verkiezingen. U weet het, vader, maar u heeft voor haar gekozen. Ja, Heere, u heeft voor haar gekozen. Er waren nog veel meer, maar u heeft voor haar gekozen. Heere, u heeft haar alles geschonken wat tot leven en godsvrucht strekt. Dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u haar daar geplaatst hebt. U weet van de aanvechtingen, de situatie waar ze is komen aantreffen. Maar ik dank u dat de president naar u zal luisteren, opdat u haar daar geplaatst heeft. Want u geeft uw beminde in de slaap. Ik dank u dat u haar stille gebeden verhoren zal. Ik dank u dat u voor daadkracht voor haar en team. Wijsheid, inzicht die ze nodig hebben, situaties waar oplossingen nodig zijn, voor u van u mag krijgen. In de naam van Jezus, ja Heer, van u mag krijgen. Ja Heer, ze is van u afhankelijk. Heer, er is geen andere God waar zij van afhankelijk zijn. Andere goden zijn afgoden. En dank u wel, mijn God, Vader, dat zij van u afhankelijk is. U heeft haar daar geplaatst. Dat ze zich niet zal storen wat buiten haar werk gezegd wordt. Ik dank u voor de middelen voor de nieuwe geheel, zoals oil en gas, aan te kunnen met juiste organisatie. Dank u dat u bemoeienis heeft met Suriname. Dank u wel, mijn God. U bent een goede God. U bent een waarachtige God. Heere, u en u alleen kan dit doen, mijn God. U en u alleen kan dit doen. Dank u, o mijn God, Heer Vader. Dank u. Uw wil is dat Suriname, dat het Suriname goed gaat. Uw naam zijt verheerlijkt en verhoogd.

0: kommt alle Ehre zu, ihr kommt alle Lof zu, ihr kommt alle Preis zu. Heere, u en u alleen, mijn God, Vader, dank u wel. Heere, dat ik mag bidden voor de president van Suriname. Heere, u weet, mijn God en Vader, Heere, de aanvechtingen die er zijn, Heere, achter de rug om. Maar u weet het, o mijn God, Vader, hoe zij op u vertrouwt. Vader, dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u voor haar hebt gekozen. En dank u wel, o Heere, voor u, o mijn God, Heere, het gaat om u. Het gaat om uw naam. Het gaat om u en u alleen. Geprezen zij de wonderbare naam van Koning Jezus. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. O, wij prijzen uw naam. Suriname, verheerlijk uw naam in Jezus' naam. Amen.
1: Initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Angelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

0: Het is 11 uur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herben.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, zelf voor het huwelijk 1. Blijf respecteren.

0: respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Het is 1 uur.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem.

Ik heb Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in Hem, ik vertrouw op Hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam mijn zonden op Hem.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spange burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naview.
3: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar kofferverhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNVR mee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adien spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

denk van morele codes of religieuze systeem. Nee, het is de manifestatie van het goddelijke leven in een mens. U bent geen gewoon wezen. Nee, lieve mensen, de Bijbel zegt, u bent goden. U bent goden. Psalm 82, vers 6, mag u zelf lezen. En Johannes 10, vers 34. Dat komt omdat u uit God geboren bent. Dieren waren dieren. Mensen waren mensen. Als God u door zijn woord heeft geschapen, wat bent u dan? De Bijbel zegt, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. 1 Petrus 1 vers 23, dat mag u zelf voor u lezen. Als u uit het woord geboren bent, dan bent u het woord, geliefde. Dan behoort u tot de goddelijke soort. Halleluja. Het woord van God beschrijft en defineert u, geliefde. De apostel Paulus schreef, door de geest geleid. 2 Korinthe 3 vers 2, u bent onze brief, gekend en gelezen door alle mensen. Vervolgens gaat hij nog een stap verder door te zeggen dat u de brief van Christus bent. Net zoals de Heer Jezus het woord was, dat vlees geworden is, bent u zijn woord, lieve mensen, uitgedrukt in menselijke vorm. U bent Gods brief aan de wereld. Halleluja. Omdat dit waar is, leeft u uw leven in harmonie met zijn gedachten, geliefde en zijn woorden. Angst, omstandigheden, ontmoedigingen en menselijke besprekingen zijn vreemd aan uw natuur. Leef het alles overstijgende leven, lieve mensen. Het leven van de geest. Heers over Satan en de elementen van deze wereld. Want ze bevinden zich onder uw voeten. Waar bevinden ze zich? Onder uw voeten, geliefde. Spreek het woord, denk het woord en leef het woord. Dat is wat de Heer ons vraagt te doen. Dat we het woord spreken en dat we erover denken, mediteren en dat we het leven. Halleluja. Openbaar Christus aan de wereld om u heen, lieve mensen. Dat is uw roeping. Dat is uw leven. U bent een metgezel van God. Een deelgenoot van de goddelijke natuur. Halleluja. En Petrus en 2 Petrus 1 vers 4 zegt het zo mooi. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Omdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Halleluja. Wauw. Geliefde. Laten we samen de belijdenis doen. U mag me nazeggen. U zegt, ik ben Gods levende tabernakel. Een deelgenoot van de goddelijke natuur. Ik leef in het woord en door de geest. Ik openbaar het leven van Christus. Zijn natuur van liefde. En rechtvaardigheid. Ik weiger angst, ontmoediging en de beperkingen van het lichaam. Ik wandel in de vrijheid en heerschappij van de geest en openbaar Christus in mij. Halleluja, halleluja, geliefde, wat een rhapsody vandaag. Ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust het thema van de dag, dat is uw aard is goddelijk, sturen naar het nummer 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noordhorde 10. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf. En ook voor een ander. Tot de dag. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Een hele goede morgen. Van harte welkom weer bij onze programma Taki Fugro. En ik ben hier vroeg weer gekomen, Jefter Groenart. Vandaag zou ik het alleen moeten doen. Onze gast heeft afgezegd. Het was net op het laatst, dus we gaan moeten flowen. Maar ik weet, we doen het altijd samen. Dus ik heb er volle vertrouwen in dat u mij ook weer zal helpen vandaag om deze programma Taki Fugro weer tot een zegen te laten zijn voor alle luisteraars. Zo, alle luisteraars, ik wil jullie van harte een goedemorgen toewensen. Alle mensen die vroeg zijn opgestaan, die om te luisteren naar dit programma. Van harte welkom. En nogmaals, we gaan het vandaag dus alleen moeten doen. Maar we hebben gewoon simpel, zullen we praten en kijken waar we over zullen praten. We zullen gewoon flowen met de heren en zullen praten over bepaalde onderwerpen wat we op ons hart krijgen en wat ons zal helpen om te groeien in de heren. We hebben al een appje gekregen van mama Evie. Elke zaterdag weer opnieuw is zij er al vroeg bij. Morning, ik bid dat alles in orde is, want het heeft behoorlijk geregend. Maar mijn God houdt shalom in zijn machtige handen. Gezegende uitzending, dank u wel. Ik wacht op Taki Fugro. Heb de dienst van 5 niet gehoord. Nu check zuster Assembe en hoop dat alles in, ik denk, in orde is. Bogo bogo blessie voor jullie. Yes, dank u wel. Dank u wel, mama Vianne. Elke zaterdag is zij weer als eerste erbij met haar appje om te bemoedigen, om even weer een blessing uit te spreken. Daar zijn we heel dankbaar voor. En we zullen dus vandaag gewoon simpel flowen en praten over bepaalde onderwerpen wat ons helpt groeien in dit leven. En we zullen, voordat we dat zullen gaan doen, zullen we eerst beginnen met een lied. En dan zullen we daarna van start gaan. Zo, luister mee, kijk mee en dan zullen we beginnen. We beginnen eerst met een lied van de opwekking 369. Yes? Amen. Laten we beginnen.

halleluja, halleluja. Yes, geweldig lied. Eigenlijk, het lied is, ik vind het zo powerful, zo krachtig, omdat het spreekt van simpel door zijn genade, door dat hij ons heeft uitgekozen, dat wij deel zijn van zijn bloedlijn, is het dat hij ons heeft gerechtvaardigd, dat wij door geloof genade hebben ontvangen en deel van zijn leven mochten zijn en kunnen zijn. Het is niet simpel, niet door onze werken, niet door goede werken wat je doet, niet door eigen gerechtigheid, maar simpelweg door genade die Jezus Christus ons heeft gegeven. Amen. En dat is een voorrecht en een eer om dat te gaan beseffen, dat God ons genade heeft gegeven door het volbrachte werk aan het kruis. En ik wil nogmaals iedereen een hele goede morgen toewensen. Dit is live uit de studio van Radio Shalom 94.5 FM. En het is not just radio, it is also your daily inspiration. Zo, ook als je wilt appen natuurlijk, kan dat naar het nummer 875-5358. Nogmaals, 875-5358. En wilt u bellen, kan dat naar het nummer 422-650. 422-650. Amen. Zo, vandaag wat we gaan doen is, we gaan gewoon simpel flowen, simpel praten over bepaalde onderwerpen. Aangezien ook dat liep, laten we praten over de verloren zoon. De verloren zoon, de twee zonen van de vader. Die de ene die allebei een andere keuze hebben gemaakt in het leven. En daar zullen wij even gewoon dieper op ingaan. En wat betrekking heeft tot ons leven heden, vandaag. Amen. Zo, dus alle luisteraars nogmaals een hele goede morgen. Bedankt voor het aansluiten, voor het luisteren. Laat ook weten als je een appje stuurt van waar je vandaan luistert. En zodat we kunnen weten nogmaals hoe ver onze bereik is. En en laat stuur ook gewoon iets liefs, een bemoediging. God zegen natuurlijk voor iedereen deze morgen. En dan zullen wij zo beginnen. Laten wij nogmaals even luisteren naar het lied. En na dit lied zullen wij dan van start gaan. Yes, oké. Okay. Be blessed. God zegen.

Halleluja, halleluja. Zo, we kunnen tot rust komen bij de Heere. Amen. God is een goede God. En als je weet dat iemand voor jou is, dan kan je in de rust zijn. Het is heel belangrijk om je in het leven in de rust te zijn. Want stress en problemen brengen alleen maar problemen. En ziekte en zorgen. En brengt je alleen maar dichter bij de dood. En als je in de rust kan leven, in de rust kan zijn, omdat je weet dat de almachtige God voor je is, dan is het dat je kan leven in gezondheid. Dat het wel zal gaan met je ziel, zoals de Bijbel zegt. En wanneer het wel gaat met je ziel, zal het ook wel gaan met je lichaam. We hebben al een appje binnengekregen van onze broeder John. Broeder John Josetro. En hij zegt, shalom. Een blessie weekend toegewenst. Lobbywang, blessie. En dank u wel, broeder John. En ook hebben we een appje nog aan Evi. Zij zegt, amen, zonder EBS en SWM in het bos leef ik lekker door de genade van God. Alvast dank voor deze uitzending. Mogen de Heere u en uw gezin rijkelijk zegenen. Wauw, amen, dank u wel. Dank u wel voor deze blessing en bemoediging. Ja, we zullen praten over de gelijkenis wat Jezus gaf over de twee zonen. De twee zonen van een vader die een business had, om het maar zo te zeggen. Maar laten we even een stuk lezen daaruit. Het is uit Lucas hoofdstuk 15 vers 11. En daar staat, en hij zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het

onder hen. En weinige dagen later maakte de jongen, of de jongste zoon, alles te gelden. Hij maakte alles op en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste en een leven van overdaad. In een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. Amen. Zo, in dit stuk zie je dat eigenlijk allebei de zonen krijgen hun deel. En één zoon gaat met zijn deel ervan door en trekt de wereld in, om het maar zo te zeggen. En wat je moet begrijpen is dat de Bijbel leert in het boek van Spreuken 21... dat vermaak brengt lijden door gebrek. Spreuken 21 zegt dat vermaak brengt lijden door gebrek. Omdat je vermaak brengt, met andere woorden, gebrek. En het laat je in het leven leiden, om het maar zo te zeggen. En het grappige is dat deze zoon had geld, had rijkdom, en hij verspilde zijn geld, zegt de Bijbel. Hij verspilde zijn geld aan een lui leven, zegt een andere vertaling. Of hij verspilde zijn geld en gaf het uit aan dingen die eigenlijk zijn leven een afleiding was voor zijn leven. En wat we zien in deze leven van deze jonge man is dat hij in werkelijkheid zijn geld investeerde in het koninkrijk van de duisternis. Hij investeerde, je moet begrijpen dat in de wereld heb je allerlei scams en allerlei mensen die geen liefde hebben voor jou, maar ze denken vaak eigenlijk puur alleen maar aan zichzelf. Ik gericht, puur bezig met zichzelf. En wat er gebeurt, je bent dan op de market, in de supermarkt, om het maar zo te zeggen. En daar in de supermarkt worden er allerlei dingen aan je aangeboden. En je kan je geld gebruiken voor die dingen. Je hebt mensen die dingen verkopen, maar je hebt ook anderen die dingen kopen of consumers, om het maar zo te zeggen. En je hebt de anderen die dan business doen, zaken doen, en die verkopen dingen, die bieden allerlei dingen aan. En niet alles wat je aangeboden wordt is een goed iets. Sommige dingen die je aangeboden worden zijn eigenlijk alleen maar ter vernietiging. En deze jonge man had veel geld, en al het geld wat hij bezat gebruikte hij. Hij gebruikte het bijvoorbeeld om dure auto's te kopen. Hij gebruikte het bijvoorbeeld om wijn te kopen, om alcohol te kopen, zegt de Bijbel. En uiteindelijk wat er gebeurt is, wanneer je geld gebruikt om voor deze dingen, dat je eigenlijk jezelf, dat je investeert in iets wat jezelf vernietigt. We zijn als mensen zijn wij meesters in het saboteren van onszelf. We zijn meesters in het saboteren van onze roeping of onze bestemming. We hebben het, sommigen hebben het niet eens door, en anderen hebben het door, maar die kunnen het niet stoppen, omdat eigenlijk de zonde van tijd tot tijd wel fijn aanvoelt, wel lekker aanvoelt. Een drankje, en uiteindelijk vergeet je de problemen en de situaties en de omstandigheden in je leven. Soms ben je helemaal aan het verdrinken in je problemen, en dan komt er iemand en die komt met een verleiding. En die verleiding, je weet dat die verleiding je ter vernietiging is. Maar uiteindelijk geef je er toch aan toe. We weten dat in het boek van Genesis, dat Adam en Eva in dezelfde situatie terechtkwamen. Dat God tot ze had gesproken niet te eten van een bepaalde boom. En uiteindelijk kwam de oude slang. En deze oude slang, die kwam naar ze toe en zei, en die verkocht het eigenlijk zodanig dat deze boom het aantrekkelijk was in hun oog om van te eten. Om kennis van te krijgen, zegt de Bijbel. En we weten dat de Bijbel zegt dat Eva keek naar de boom en ze dacht van, wauw, wat ziet die vrucht er heerlijk uit. En uiteindelijk wat we doen is, wij zijn bezig ons geld te gebruiken, onze vermogen te gebruiken om onszelf te saboteren of zelfs onszelf te vernietigen. En we zijn daar meesters in. En uiteindelijk zijn het de dingen wat wij bestellen of wat wij kopen, zijn uiteindelijk dingen wat ons afleiden van de roeping wat God voor ons leven heeft. Wat ons afleiden van de dienst wat wij behoren te doen aan God. En ik weet bijvoorbeeld, in Nederland heb je
bioscopen. Je hebt meerdere bioscopen. Je hebt bijvoorbeeld de Pathé. Pathé is de naam van de bioscoop. En door heel Nederland zijn er verschillende Pathés. Maar je hebt ook bijvoorbeeld cinema. En de cinema zijn er ook weer op andere delen van Nederland. En dus je hebt verschillende bioscopen. En uiteindelijk was ik ook iemand die... Ik had dan een abonnement waardoor ik dan... gewoon regelmatig kon gaan naar de bioscoop. In Suriname is het de TBL. En dan genoot ik even en dan kon ik simpel kijken naar een film. En die gecreëerd was en gemaakt was. Niet per se door christenen, maar uiteindelijk gewoon een goede film. Of een film waarvan ik genoot tot vermaak. Maar wat je moet begrijpen is dat die films niet altijd zijn tot opbouw van ons leven. En de series waarnaar we kijken zijn niet altijd ten opbouw van ons leven. Al die beelden, al die geluiden komen onze poorten binnen. Komen binnen in onze ogen. Het komen onze poorten binnen, komen binnen in onze oren. En het komt uiteindelijk in onze ziel. Het entertaint ons. En het komt binnen uiteindelijk en het beïnvloedt ons geloof. Het maakt dat wij op een bepaalde manier gaan denken in bepaalde situaties door bepaalde dingen wat we hebben gezien in films of bepaalde quotes of woorden of dingen wat er zijn gezegd in die films of in die series. Wat ons denken is gaan vormen. Want de Bijbel zegt in het boek van Romeinen 10 dat hoe moet men komen tot geloof als niemand predikt? Hoe komt men tot geloof als niemand predikt? Er moet iemand zijn die gezonden wordt om het woord van God te prediken. Om men tot geloof te brengen. Want als het woord van God niet gepredikt wordt, kan men niet tot geloof komen. En het is onze taak van elke christen om het woord van God te prediken over de gehele wereld. En wat er gebeurt uiteindelijk is dat de Bijbel dus zegt dat... notabene het woord van God moet gepredikt worden. Niet zomaar een woord, want elk woord beïnvloedt. Zo daarom is het van belang dat wij woorden van God prediken en spreken. Daarom is het van belang dat wij het woord van God horen. Opdat dat onze gedachten op de juiste manier gevormd worden. Want woorden vormen. De Bijbel zegt bijvoorbeeld ook in het boek van Hebreeën dat het woord is het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het vormt en het snijdt en het kot en het scheidt merg en been en het dringt diep door tot in je ziel, in jouw binnenste. Ja, woorden hebben kracht en woorden dringen diep door. En uiteindelijk is het zeg maar zo dat wanneer we gewoon ons geld investeren en spennen en we luisteren naar die liederen, we kopen bepaalde liederen wat niet opbouwend is, wat niet christelijk is. En wat er gebeurt uiteindelijk is dat het onze gedachten en ons geloofssysteem vormt. En niet ten goede, maar ten kwade. Niet ten opbouw, maar tot afbreking. Sorry, pardon. En niet tot zegen, maar tot vervloeking. En uiteindelijk saboteert het ons leven, saboteert het ons vermogen om God te dienen ten volle. Want als het niet ons denken vormt naar het beeld wat God voor ons heeft, dan moet je begrijpen dat het het tegenovergestelde doet. En de Bijbel zegt dat de Zoon van God is het beeld van de onzichtbare God. Het beeld van de Vader. En zo zijn wij ook als christenen zijn wij het beeld van Jezus Christus. Die nu ook onzichtbaar is voor ons. Zo uiteindelijk zijn wij nu Christus op aarde. En wij zijn gemaakt, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Wij dragen zijn glorie. En uiteindelijk is het dat wij ook ons moeten laten vormen door zijn woord. En moeten kijken in de spiegel wie wij werkelijk zijn. En wij kijken in de spiegel van het woord en wij zien onszelf. En wij herinneren ons, wij onthouden wie wij zijn. En wanneer wij omdraaien en de wereld binnengaan, dan gaan wij de wereld binnen als ambassadeurs van God. Als ambassadeurs van de hemel. Als zonen van de Almachtige God, van de eeuwige Vader. Daarom dat Jezus zegt, bid dan dit. Onze Vader, die in de hemelen zij. Dat wij mogen brengen, dat wij mogen investeren. Want overal waar wij onze geld in stoppen,
is hoe moet je dat zeggen, is geld dat wij stoppen in... is wel geld dat wij zaaien, om het maar zo te zeggen. Wij zaaien geld in de wereld. Wij zaaien geld in het koninkrijk van duisternis. En ook misschien u, als u gewoon even stilstaat. Wat zijn de dingen waar u uw geld aan geeft? Denk er eens over na. Welke dingen zijn het die niet per se van God zijn waar u uw geld aan geeft? Het hoeft niet per se fout te zijn altijd. Maar waar u uw geld aan geeft wat niet ten opbouw is voor uw roeping. Voor uw dienst aan de Here toe. Maar wat wel uw leven beïnvloedt. En het is zeer van belang dat wij bewust omgaan met onze vermogen. Dat wij bewust omgaan met het geld wat wij krijgen, wat wij, wat wij voor werken. Wat wij hebben verworven, om het maar zo te zeggen. Dat wij het geld wat wij ontvangen beginnen te investeren in het koninkrijk van God. En deze jonge man, deze zoon, die jongste zoon om het maar zo te zeggen, investeerde zijn geld. En uiteindelijk kwamen mensen naar hem toe, als ze, om het maar zo te zeggen, scammers. Die zeggen van, dit kan je problemen, je situatie verzachten, om het maar zo te zeggen. En het is een tijdelijke, het is een tijdelijke oplossing. En, het is en zoals de Bijbel ook, zoals Jezus ook zei tegen de vrouw, het is water waar je steeds naar terug moet gaan. Wat je opnieuw moet gaan drinken. Waar je steeds voor opnieuw moet gaan betalen. Het is honger dat niet gestild wordt. Het is water wat niet lest. Maar ik wil, Jezus zegt, ik wil jou water geven wat jouw dorst voor eeuwig en voor altijd zal lessen. Jouw zoektocht voor eeuwig en voor altijd zal beëindigen. Jouw honger voor eeuwig en voor altijd zal stillen. En enigste waar jouw honger naar uit zal gaan, enigste waar jouw dorst en waar jouw verlangen, jouw streven naar uit zal gaan, zal uitgaan naar Jezus. Omdat Hij een verzadiging is voor het leven. Amen. En uiteindelijk weten we, er kwamen problemen voort in het leven van deze jonge man. Want er kwam een hongersnood. Je weet niet hoe de dagen zijn. Er is een andere gelijkenis wat Jezus gaf. En hij zegt dat er een man was die was rijk. En deze man die rijk was, die zegt, mijn leven gaat goed en het leven is goed. Morgen is weer een nieuwe dag. Morgen ga ik weer kijken wat ik ga doen. En uiteindelijk noemde de Bijbel deze rijke man een dwaas. Omdat je niet weet of morgen jou gegeven is. Het is een genade van God dat jij de dag van morgen mag zien. Daarom elke dag wanneer wij opstaan, dat wij de Heere mogen danken op onze blote knieën, om het maar zo te zeggen. Dat we de Heere mogen danken dat wij weer een levensadem in ons hebben. Dat wij gezond zijn, dat wij sterk zijn. Zo elke keer wanneer jij stapt in gebed, wanneer jij nadert tot God. Nader de Heere met lof en met prijs. Nader de Heere met dankzegging. En wanneer je de Heere benadert met dankzegging en met lof en met prijs, is het dat je de Heere eert. En dat je uiteindelijk ervoor zorgt dat je de Heere zijn hart als het ware zacht maakt voor je. En dat hij je weer kan zegenen, kan blessen en kan geven wat je toekomt. Datgene wat voor jou bereid is. Amen. En dat is wie God is. God is een goede God. Maar uiteindelijk deze jonge man investeerde zijn geld en maakte zijn vermogen volledig op. Hij investeerde en gebruikte het voor dingen die zijn leven dus met andere woorden saboteren. Die zijn leven, die een afleiding was voor zijn leven. En scammers hadden natuurlijk, waren blij met hem, want zij kregen geld. Het geld kwam naar hun toe. En zij konden het geld uiteindelijk gebruiken voor hun doeleinden. Amen. Zo laten we even weer hier een pauze nemen en weer even gaan naar een lied. En dan komen we zometeen bij u terug. Ik zat te denken aan een lied van een oude gast die hier was. Gilton. Gilly. Zoals hij zei. Zoals de mensen hem noemen. Amoxie. Gilton Amoxie. Don't cry. En laten we even luisteren naar deze broeder. Is van Surinaamse bodem. Was een gezegende uitzending. Zo laten we hem ook even kijken wat hij te zeggen heeft. Let's listen.

Yes, yes, yes. Dat was Raf Shanko aan het einde. Dank u wel, dank u wel. Goedemorgen nogmaals iedereen. Van harte welkom bij Radio Shalom 94.5 FM. This is not just radio, it's also your daily inspiration. We zijn bezig met het programma Taki Fugro. En vandaag hebben we jammer genoeg geen gast. Die is net op het laatst afgezegd. Dus eigenlijk zijn we gewoon een beetje simpel aan het flowen. We praten over een onderwerp. Eigenlijk over een vergelijkenis van Jezus die hij maakte toen hij op aarde was over de twee zonen of de verloren zoon, hoe je het wilt noemen. En waarbij één zoon met zijn vermogen de wereld inging en zijn leven leefde en zijn rijkdom verbrasde, om het maar zo te zeggen, en het verspeelde en eigenlijk als het ware daarmee ook investeerde in het koninkrijk van de duisternis. En om het maar zo te zeggen, ook zijn leven op die manier saboteerde. Nogmaals, ik wil iedereen nogmaals van harte welkom heten. Ook mensen die zijn aangeschoven, van harte welkom. Dit Taki Fugro is een programma waar we zullen praten over simpel bepaalde onderwerpen wat u zou doen laten groeien, wat doen we samen doen en waar we elkaar helpen om te groeien en te naderen tot Jezus Christus, die ons leven is, onze hoop en onze bron van het leven. Amen. En voordat ik verder ga, wat ik gewoon nog wil zeggen is van we weten dat de keuzes die wij maken in het leven zijn cruciaal. Je kan één moment een keuze maken en die kan een hele seizoen van je leven, kan jarenlang van je leven kosten, dat je in een bepaalde problemen zit. Die kunnen ervoor zorgen dat je in een bepaalde benauwdheid komt voor jarenlang. Eén moment, één keuze, wat één seconde duurt, kan ervoor zorgen dat er problemen komen voor jaren. Of iets wat je jarenlang hebt opgebouwd, door een verkeerde keuze breekt het in één keer af. Het kan je business zijn, het kan je bediening zijn, je ministry zijn, wat het ook is. Zo, daarom is het van belang om te weten wat de waarheid is en wat de juiste keuzes zijn. Elke keuze wat je maakt is ook als het ware een zaad wat je zaait in de grond. Want wat je vandaag zaait in de grond, zal je morgen oogsten. De Bijbel zegt, of tenminste in ieder geval als je een zaad zaait, laat ik het zo zeggen, zal er misschien tijd overheen gaan, wanneer het zich volgroeit, zal het vrucht dragen. En de vrucht zal komen, 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig terug zal het vrucht geven. Maar zaad hoeft niet per se goed te zijn. Het kan ook een verkeerde zaad zijn. We weten bijvoorbeeld dat de duivel ook zaad geeft. En we weten bijvoorbeeld dat in het boek van Genesis dat hij zaad begon te planten in de gedachtes van Eva. En uiteindelijk haar zo ver kreeg, haar zo'n invloed op haar had, dat ze uiteindelijk ongehoorzaam werd aan God. Ongehoorzaam werd aan haar man. En uiteindelijk at ze van de vrucht. At ze van de verboden vrucht. At ze van de vrucht die haar leven, als het ware, zou vernietigen. Zou brengen in lijden. En het is uiteindelijk die vrucht die er zo heerlijk uitziet. Het is misschien zelfs een vrucht die zelfs heerlijk proeft. Maar de Bijbel zegt, soms is iets zoet in de mond, maar bitter in de buik. Weet je, soms moet je, soms de Bijbel zegt in Jacobus, waar komt het strijden en het vechten bij u voort? Is het niet uit uw eigen hartstochten, uit uw begeerte van uw vlees? Daar komt het strijden en het vechten uit voort. Zo, er zijn begeertes die ik gericht zijn. Er zijn hartstochten die niet per se uit liefde zijn, maar het zijn hartstochten en begeertes die gepland zijn door het rijk der duisternis. En uiteindelijk zijn ze er om je leven kapot te maken en te vernietigen. En je zorgt voor die plant en je koestert het en je zaait en je
En je zet die stap en je maakt die keuze en je denkt na over die ongerechtigheid, om het maar zo te zeggen, die gedachtes van kwaad. Want ongerechtigheid is simpel, zijn gedachtes. Ongerechtigheid zijn geen daden. Ongerechtigheid zijn gedachtes die in je binnenste zijn. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat de duivel, hij dacht er alleen maar aan om zich te verheffen boven God. Boven de sterren. En gelijk te worden als God. En hij was alleen maar bezig met zichzelf. En het waren alleen maar gedachten. Hij had het nog ineens kunnen doen. Hij had nog ineens de daad gedaan. En de Bijbel zegt dat hij al uit de hemel werd geschopt, werd getrapt. En naar beneden werd geworpen. Gedachtes. Als uw gedachte, als uw oog, als uw vinger, als uw hand, als iets u tot zonde leidt. De Bijbel zegt zelfs, hou het af. Haal het eruit, verwijder jezelf daarvan. Je kan beter met één oog als het ware de hemel binnengaan dan met twee ogen naar de hel. Dat is radicaal. Amen. Maar goed, in ieder geval, uiteindelijk dat wilde ik nog even gezegd hebben van, keuzes zijn belangrijk en keuzes kunnen je leven drastisch veranderen. Eén moment kan ervoor zorgen dat je jarenlang pijn hebt. Zorg heb. Je kan iets verkeers eten. Je weet het is overdatum. Je weet het is niet goed. Maar uiteindelijk. De Bijbel zegt bijvoorbeeld. Deze jonge man. Wat we zometeen misschien gaan lezen. Is hij begrijpt zo'n honger. Er was een hongersnood in dat land. En er was zo'n honger. Of laten we het lezen. Laten we het toch gewoon. En er staat van. Vers 14 lezen. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land. En hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan en der burgers van dat land. En die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde.

honger. Ik ga dood. En ik begeer schillen te eten die de varkens te eten krijgen. Soms kan je iets eten, iets tot je nemen. De Bijbel zegt ook dat woorden is als brood, is als voedsel voor je geest, voor je ziel. En soms kan je iets tot je nemen dat kwaad is, dat je vernietigt, dat slecht voor je is. Maar uiteindelijk is het zeg maar zo dat je weet het, maar toch neem je het tot je. En uiteindelijk vernietigt het je leven. Zo, uiteindelijk is het zeg maar zo dat deze jonge man maakte verkeerde keuzes. En we weten dat God een goede God is. We weten dat God een God is van herstel. En zo ook was deze vader een goede vader en een vader van herstel. Deze God die wij dienen is een God vol van genade. Is een God die zoekt naar wegen om je genadig te zijn. Hij zoekt naar wegen om je te leiden op het goede pad. Hij zet zich in, hij heeft alles al klaargelegd zodat je zou wandelen op de juiste pad. Zodat het goed met je leven zou gaan. Voordat Adam überhaupt geschapen was, gevormd was. Voordat hij leefde en bewust was van het leven. De Bijbel zegt dat alles om hem heen, alles wat er voor hem was om succesvol te zijn, had hij al reeds geschapen, had hij al reeds gemaakt. Was er al. Er was een paradijs waarin Adam wakker werd. Waarin Adam zijn ogen opendeed. Hij keek om zich heen en hij zag hoe alles perfect om hem heen was. Alles was voor hem. Alles wat er was, wat hij nodig had, was er. En dat is wie onze God is. Dat is hoe onze God is. Hij zorgt voor alle dingen dat er nodig is en dat wij kunnen gaan gebruiken om succesvol te zijn en te leven. En dat is uiteindelijk wat de Heere wil. Hij wil dat wij een hoopvolle toekomst hebben. En dat wij een leven van vrede hebben. En een leven van rust hebben. Dat het goed met ons gaat. Dat wij geluk en dat wij heil hebben in ons leven. Amen. En dat komt simpel door geloof. En wanneer we het woord van God horen, wanneer het woord van God tot ons komt, dan is het uiteindelijk dat wij het woord van God geloven en dat uiteindelijk dat het goed zal gaan, dat er zegen komt in ons leven. Amen. En dat is uiteindelijk waar de Heer ons wil hebben, op een pad van zegen. Omdat wij hem kunnen dienen. Omdat wij het woord kunnen prediken. Omdat mensen die in nood zijn, in problemen zijn, in zorgen zijn. Mensen, uiteindelijk hebben wij het zelf ook nodig. Maar wij zijn degene die kunnen getuigen van de goede werken van God, wat we in ons leven hebben meegemaakt. Want alle dingen wat in ons leven gebeuren, het schrikt ons niet af, omdat wij weten dat wij God hebben. Alles wat in ons leven gebeurt, schrikt ons niet af, omdat we weten dat het uiteindelijk goed komt. Omdat wij God hebben. Omdat God voor ons is. Als God voor ons is, zegt de Bijbel, wie kan dan tegen ons zijn? Wat kan dan tegen ons zijn? Je kan een duivel hebben die je haat, die kwaad is, die slecht is, die allerlei strijd en problemen naar je toe brengt. Maar zelfs die strijd en die problemen, die stress en die moeilijkheden wat hij naar je toe brengt, is nog steeds iets wat jou gaat opbouwen. Je moet begrijpen dat toen David de reus zag, was het een mogelijkheid en een kans om te groeien. Want God was met hem en God was aan zijn zijde. Wanneer wij deze dingen lezen, is het niet dat wij moeten schrikken en moeten angstig moeten zijn voor zorgen, voor problemen, voor moeite, voor moeilijkheden. Maar het moet ons verheugen. De Bijbel zegt, wees er alle tijden verheugd. Wees er alle tijden verheugd. Waarom kan je verheugd zijn in tijden van chaos, in tijden van problemen? Omdat je weet dat God zal licht spreken over je leven. Waarom kan je verheugd zijn in tijden van duisternis? Omdat je weet dat Gods woord licht is in je leven en verlichting brengt in je leven. Dat is hetgene wat God doet voor ons en in ons leven. Amen. Is dat niet vreugdevol om te horen? Is dat niet mooi om te weten dat alle dingen ten goede werken voor ons? Dat alle dingen positief zijn voor ons. En dat we een vader hebben, een God hebben die voor ons is. Die van ons houdt. De Bijbel zegt dat Mozes, hij was iemand, had grote dingen van God gezien. En op een gegeven moment vroeg hij aan God: Heere God, laat mij uw glorie zien. Laat mij zien wie u bent.

karakter. Ik wil weten wie u bent. Toon mij uw glorie, vroeg Mozes. En God begon te praten en begon hem te tonen en begon hem te laten zien. Hij zegt, ik ben langmoedig van hart. Ik ben geduldig. Ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. Amen. En het goede nieuws is, God wil zich ontfermen over jou. Is dat niet een eer? Is dat niet een voorrecht? Dat God zich wilt ontfermen over jou. God is een God die zich ontfermt en wil dat het goed met jou gaat. God is geduldig dat jij kan het woord kan bestuderen. Dat jij de tijd kan nemen, dat je het kan, tot je kan laten nemen. Dat je het kan laten zakken in je hart. Dat je het kan beoefenen. Dat je je gezag en je autoriteit kan uitoefenen. Dat je kan weten wie je bent. En uiteindelijk dat je de resultaten gaat zien. En dat je gaat zien van wauw. Wat een leven heb ik gekregen. Waarin ben ik wakker geworden? Wat een paradijs waar ik in ben. Wat geweldig is dit leven. Wat goed, omdat je simpel weet dat God voor je is en niemand en niets tegen je kan zijn. Want alle dingen zullen voor jou werken, zullen ten goede, ten opbouw, tot zegen voor jou zijn. En dat is een zegen om te weten. Amen. Maar goed, in ieder geval, deze jonge man, hij was rijk. En er was een hongersnood. Je weet niet wat de dag van morgen brengt. Zo zorg altijd dat je geld aan de kant zet. Altijd. Zorg dat je altijd voorbereid bent. Zorg dat je altijd een backup hebt, om het maar zo te zeggen. Zorg dat je investeert. Zorg dat je je geld investeert in de dingen van de hemel. In de dingen van het koninkrijk. Zorg dat je deze dingen doet. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, in de hemel is er geen dief die erbij kan komen om te stelen. Zo, met andere woorden, je hebt een bank in de hemel waar je in investeert. Waar geen dief bij kan komen om het van je te roven. Dus het zegt ook van dat er geen. Dus het kan niet verroesten. De kostbaarheden die je daar verzamelt. Er kunnen geen motten bij komen die, als het ware, je kostbaarheden waardeloos maakt. Eet, opeet, kapot maakt. Simpelweg, het blijft intact. En alles wat je investeert, je mag weten, investering zorgt ervoor dat het groeit. Zo, investering is een goed iets. Zorg dat je altijd investeert. Investeer ergens in. Investeer in, om het maar zo te zeggen, om die kant een beetje op te gaan. Investeer in goud. Investeer. Investeer ergens in, zodat je altijd iets achter de hand hebt. Wanneer er een hongersnood komt. We hebben de tijd van, ik weet niet hoe lang het meer was, maar volgens mij 4 jaar lang was er een, ik weet niet hoe lang meer, maar was er een periode van COVID. En sommige bedrijven hadden het toevallig aan huis. Andere bedrijven moest je uit huis. En het was een probleem. En het geld zakte en zakte en zakte. En op een gegeven moment was je van rijk, was je arm geworden. En je weet niet wat de dag van morgen zegt. Zo, het is belangrijk om te investeren. Maar investeer en investeer je geld bewust. Investeer je keuzes, de stappen die je zet, maak ze bewust. De Bijbel zegt dat Paulus, toen hij nog Saulus was, dat hij keuzes maakte. En hij was dan het vechten, om het zo te zeggen. En hij wilde de kerk als het ware vernietigen. Hij was een agent van het koninkrijk der duisternis. Want hij doodde de profeten, de apostelen, de mannen en de vrouwen Gods. En hij had er vreugde in. En hij dacht zelfs dat hij het goed deed. Hij was oprecht bezig zijn hart. En God riep hem. Amen. En uiteindelijk moet je begrijpen dat onze keuzes wat we maken zijn, hebben gevolgen. De zaad wat wij zaaien hebben gevolgen. Zo, het is van belang dat wij bewust zaad zaaien. Bewuste keuzes maken. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat Jezus kwam en hij zegt, het is moeilijk, het is zwaar. Je maakt het jezelf alleen maar moeilijk in het leven door te schoppen tegen de stok die jou vooruit wil drijven. Te trappen tegen de prikkels die jou naar voren willen laten gaan, die je omhoog

willen laten gaan in het leven. Maar uiteindelijk schop je er tegen. Wil je het niet? Zie je het niet? Ben je niet alert? Je bent niet wakker. Soms geeft de Heer tekens, continu tekens en hij spreekt. Maar we verstaan zijn stem niet. Eenmaal gesproken, zegt de Bijbel. En dan opeens komt die droom, omdat we niet horen. En in de stilte van de nacht, wanneer ons verstand niet meer werkt, wanneer onze redenatie niet meer actief is, om het maar zo te zeggen. Maar we slapen, we zijn in de rust. Kan God eindelijk komen en tot je spreken in een droom en je waarschuwen. Verander je koers. Je bent de verkeerde weg op aan het gaan. En dat is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Wat is uiteindelijk waar we naartoe moeten gaan? We moeten Gods woord kennen en lezen elke dag weer opnieuw. Zo laten we even gaan naar een pokoe. En ik wil weer gaan naar een pokoe van Rav Shanko. En dan zullen we weer een stuk lezen. Weer daarover praten. We hebben ook een paar appjes, zie ik binnen. Laten we eerst even gaan naar de appjes die zijn gekomen. Momentje. Van mama Evie. Zomaar genade, Jimmy. Ik huil hierbij. Hoop dat men begrijpt en gelooft dat alles genade is. Dank u wel, broeder. Ik ben op de juiste weg. Amen. Geweldig. Mij is ontferming, wedervaren, ontferming, onverdiend geschied. Wie kan dat wonder mij verklaren? Genade is het mooiste wat wij hebben ontvangen. Genade is een voorrecht. Zolang wij leven, om het maar zo te zeggen, is er kans op genade. Mama Evie, dank u wel voor uw bemoediging. We hebben nog een appje. Dat is van zuster Cornelly. En die zegt groetjes aan de familie van Taki Fogro. Zo is dat, broeder Jeftaar. Dat de keuze die ik gemaakt heb, is om geleid te worden door het bloed van het lam. Dus laten wij de Heere volgen. Amen. Dat is ook iets moois wat deze zusters zeggen. Het bloed. Het bloed is iets wat je drijft. Bloed is iets heel bijzonders. Bloed is iets waarbij dingen worden opgeslagen. Bloed is iets. Soms zeggen ze ook wel. Die zoon doet iets omdat zijn vader het ook doet. Of die persoon heeft een bepaalde ziekte, want het zit in zijn bloedlijn. Bepaalde dingen worden gedreven omdat het in je bloed zit. Maar zoals mijn zuster ook zegt, we hebben genade ontvangen door het geloof, gewassen door het bloed. We hebben nu, doordat wanneer we avondmaal hebben, nemen we deel van zijn lichaam door het brood te eten en deel van zijn bloed. Door de wijn te drinken, door zijn bloed te drinken, en hebben wij deel aan zijn bloed. En dat watgene wat Jezus verworven heeft, de keuzes die Jezus heeft gemaakt, de offers, de zaden die Jezus heeft gezaaid, zijn nu in ons lichaam en die drijven ons voort. Toen Jezus opstond uit het water, de Bijbel zegt, en de geest van God dreef hem. We weten toen Adam nog lag in het paradijs en lag daar als een lijk, blies God in dat lijk, in die mens. En Adam werd een levende ziel. En de bloed zit in de ziel en het leven zit in het bloed. En de geest van de mens is het leven en de geest werd geblazen in de ziel. En de geest van God zit in onze bloed. En die drijft ons voort om goede werken te doen. Geweldig, geweldig, zuster Cornelie. Geweldig om te horen. Hele mooie bemoediging. Mooie aanvulling. Ik heb nog een appje, zie ik, van broeder John. Alle eer aan de Heer. Dank u wel, broeder, voor de bemoediging. Yes, geweldig, geweldig. Het is een eer en een voorrecht om te zijn voor God, om een getuige te zijn. De apostelen zeiden, wij getuigen van wat we hebben gezien. Wij getuigen van wat we hebben gehoord. Wij getuigen van wat we hebben aangeraakt. Van wat we hebben meegemaakt.
Er zijn dingen waar je doorheen gaat, wat je zou meemaken. Maar weet simpelweg, het is een seizoen waar je doorheen gaat. Wat simpel een getuigenis zal zijn voor anderen. Een getuigenis zal zijn voor jou. Een getuigenis zal zijn om te weten wie jouw God is. Hoe groot jouw God is. Hoe machtig jouw God is. Want je had moeten strijden en vechten tegen hartstochten en begeertes. En er was druk op je leven. Het was zwaar. Het was moeilijk. Het was een reus die tegen je aan het vechten was. Het was een leger die tegen je opstond. Je kon niet verder gaan, want het was een muur die voor je neus was. Je wist niet hoe je voort kon gaan. Maar uiteindelijk mag je weten dat met God je over een muur kan springen. Dat je met God niet vreest om tegen dat leger in te gaan. En dat je mag weten dat je zal overwinnen. Dat je reuzen zal verslaan. Dat je bergen mag verzetten. Amen. Zo vrees niet voor het leven, maar neem het leven. Neem het leven met Christus. Amen. Laten we zometeen kijken ook naar de oplossing. En laten we zometeen verder gaan lezen. Maar laten we even kijken, of laten we even gaan naar een lied. Even kijken. Laten we gaan, ja, naar Marvin Sapp. Geef

πλένει στη μουσική. It's working for me. Αλληλούια, αλληλούια. Testimony. Testimony from Martin Sopp. Ευέλδο. I'm so glad I made it. Misschien zijn er mensen die hebben dingen meegemaakt in het leven. En die zijn gewoon dankbaar. Dank de Heer met je leven.

Yes, yes, yes. Het is... We zijn al een uur verder. Nogmaals van harte welkom voor alle mensen die zijn aangeschoven. We zijn bezig met het programma Taki for Grow. En heel simpel. We zijn gewoon simpel aan het praten over onderwerpen, punten, wat ons helpt om te groeien en te doen toenaderen tot God, tot onze Heer en tot onze Heiland die ons leven heeft gegeven. We zijn dankbaar voor het leven wat Hij ons heeft gegeven. En soms is het nou eenmaal zo dat wij keuzes en verkeerde keuzes maken in het leven. Maar gelukkig hebben wij een Vader die goed voor ons is. Amen. Halleluja. We komen zometeen bij u terug, maar wat ik nog wil zeggen, of wat ik nog wel wil doen, is... Oké, laat me dat straks doen. Laat me dat aan het einde doen. Geweldig, geweldig. Oké. We hadden vandaag wel een gast. Dat is een beetje anders gelopen. Dus we zijn gewoon simpel echt aan het flowen. We zijn simpel aan het flowen, simpel aan het praten. We praten over de verloren zoon. Of de twee zonen, laat ik het zo eigenlijk noemen. De twee zonen van de vader. Natuurlijk is het een gelijkenis. Het is een gelijkenis wat Jezus heeft gegeven. Het is uit Lucas hoofdstuk 15 vers 11 tot en met 32. Daar praten we gewoon simpel over samen met elkaar. En kijken waar we wat gouden dingen in kunnen vinden uit het woord wat ons leven zal bemoedigen. Natuurlijk als je een app wil sturen kan dat altijd. Kan je dat doen naar het nummer 875-5358. Als je wil appen nogmaals 875-5358. Radio Shalom is not just radio, it is also your daily inspiration. Het is echt dat wij willen inspireren. Die naam alleen al, Shalom, is een prachtige naam. Is dat het wel gaat met u. Dat u volledig, dat hij uiteindelijk de tekens begon te zien. Dat hij begon in te zien van wauw, ik wil het eten van die vieze, smerige varkens, terwijl er dagloners zijn, terwijl er slaven zijn bij mijn vaders huis, die hun buikje vol hebben en rond hebben en eten zoveel als ze kunnen, want mijn vader is rijk en wat zit ik hier te sterven, ben ik aan het verhongeren en ga ik bijna dood en verlang ik smerig voedsel te eten wat me eigenlijk misschien alleen maar ziek maakt en misschien zelfs de dood injaagt. En hij begon de tekens te zien. En ik weet niet van u, ik weet niet of u misschien nu verkeert in een bepaalde periode van het leven, maar dat u oplet en dat uw ogen altijd alert zijn en open zijn om tekens te blijven zien. Weet dat niet, ondanks dat niet iedereen een profeet is, is wel dat iedereen profetisch is. Snap je? Dus iedereen heeft de mogelijkheid om profetisch te zijn. We behoren allemaal profetisch te zijn. Daarom is de ambt van profetie of de ambt van een profeet er om ons te leren en te wijzen hoe profetie werkt. Zodat we kunnen verstaan de stem van God. Zodat we kunnen leren en de tekens en de codes kunnen verstaan van hoe God werkt. De geestelijke principes kunnen begrijpen wat er verborgen is in het woord. En de discipelen vroegen aan Jezus, maar waarom spreekt u in gelijkenissen met ze? En Jezus zegt, want wat ik vertel is voor jullie. Met jullie praat ik rechtstreeks. Wij moeten de taal, de geestelijke taal gaan verstaan. We moeten het gaan begrijpen. We moeten het gaan leren. Als je nu naar, noem maar iets, China gaat. Als je naar China gaat, moet je de Chinese taal gaan begrijpen. Want in China spreekt niet iedereen Engels. Als je naar Frankrijk gaat, Franse mensen zijn trotse mensen. Ze vaak weigeren ze om Engels te spreken. Ambten zoals politiemannen kunnen geen Engels spreken daar. Ik was in Frankrijk een keer en we waren de weg letterlijk kwijt. En we waren nog nooit in het land geweest. We waren daar met onze auto en we reden en we vroegen dus de weg aan de politie. En ik weet nog dat mijn vrouw

één woordje in het Frans zijn. Want ze dacht van, ik kan een woordje in het Frans. En zei iets in het Frans. En uiteindelijk begon die politieman te ratelen in het Frans. En ze begreep er helemaal niks van. En uiteindelijk, als je ergens komt en je wilt in een land verkeren, ga je de taal moeten verstaan. Zo nu ik hier ben in Suriname, moet ik de Surinaamse taal gaan verstaan. Moet ik het gaan spreken? Moet ik het gaan leren? En moet ik het gaan beoefenen elke keer weer opnieuw? Om te gaan begrijpen en te verstaan wat er gezegd wordt. Hoe men denkt. Weet je, dat is van belang om de profeet, om de geestelijke taal van God te begrijpen en te verstaan. Zo, het is belangrijk om in het woord te zijn. Elke dag en elke dag weer opnieuw. En dat de Heilige Geest dat je kan spreken en kan vertalen dat wat in het woord staat. En dat wat vertaalt, dat je dat kan begrijpen en onthouden. Amen. Zo, laten we lezen, even een stuk verder lezen. We waren gebleven bij de dagloners. Oh ja, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk aan één uwer dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Oeh, dit zijn trekjes. We hebben het net gehoord ook van de vader. Mozes vroeg, Heer, toon mij uw glorie. En God zegt, ik ontferm mij over wie ik mij wilt ontfermen. En uiteindelijk, hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals, kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, brengt vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. En doet hem een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Het zal wel sandalen zijn. En haalt het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Amen. En zij begonnen feest te vieren. Oké, dit is nog niet het einde, maar hey, dit brengt wel joy. Dit brengt wel joy. Ik weet niet wat het met u doet als u dit hoort. Maar het geeft zoveel mooie kanten van God. Je kan denken dat je het helemaal verpest hebt. Maar je mag weten dat God nog niet klaar is met jou. God is niet klaar. Hij wil verder gaan met jou. Hij is een God van ontferming. Hij is een God van herstel. De Bijbel zegt in Jesaja 58 dat hij een hersteller is van bressen. En een herbouwer is van straten. Dat hij zoekt naar hen die voor hem willen gaan. Die hij kan zenden om wat te doen. Om vrede te stichten. Om het goede nieuws te brengen. Om mensen te vertellen over de God die genadig is en barmhartig is. Die wilt helpen. Die het goede wilt geven. De Bijbel leert en zegt dat Jezus toen hij op aarde was, hij genas allen. En de Bijbel zegt krankheden. Lammen begonnen te lopen. Blinden begonnen te zien. Zieken begonnen te genezen. Doven begonnen te horen. Stommen begonnen te spreken. Doden begonnen op te staan. Armen werden rijk. Zwakken werden sterk. En je moet begrijpen dat God alleen maar goed deed. Jezus alleen maar goed deed toen hij op aarde was. En Jezus was de Zoon. In dit stuk moet je begrijpen dat deze zoon weg is gegaan van zijn vader met rijkdom van zijn vader. En heeft het geïnvesteerd in het koninkrijk der duisternis dat niet voor ons is, maar tegen ons is. Want je hebt geen grijs gebied, geen tussengebied. Zo op het moment dat jij investeert en geeft aan de oude slang, aan de vijand, wat hij zal doen en waarvoor hij jouw aanbidding zal gebruiken is om jou te vernietigen. We weten, ze zeggen ook wel, men heeft zijn ziel verkocht voor een happy meal. Om het maar zo te zeggen. Voor een fijn gevoel. Voor vermaak. Voor even een lekker momentje. Maar bitter aan de binnenkant. Later werd het zuur en pijn.
pijn en lijden. En de Bijbel zegt, je kan beter dat het bitter is in de mond, maar zoet in de buik. Je kan beter lijden voor een korte tijd. En de heerlijkheid dat daarna zal komen, zal veel groter zijn, zal veel zwaarder wegen dan het lijden daar waar u in zit. Het lijden is voor een korte periode. Het lijden is voor een korte seizoen. Maar je mag weten dat het lijden voor even is. En dat de glorie, de heerlijkheid, het geluk, de zegen, de schoonheid, wat daarna komt, de moeite waard is om even dat lijden door te staan. Zo pres door. Houd moed. Hou vol, vol hart. Dat zijn de woorden die God spreekt tot ons. Vol hart, want alleen zij, zegt de Bijbel, die volharden, zullen de prijs behalen. Zullen de prijs ontvangen. Het is een duur loop. Het is dat je voortzet. Het is dat je doorgaat. Daarom hebben we elkaar nodig om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te helpen. Om bij elkaar te zijn. Om elkaar te ondersteunen. Daarom kunnen we niet zingen moeten blijven. Al we veilig zijn. En de goede herder zal de 99 schapen achterlaten. Om die ene schaap te zoeken. Want die 99 zijn bij elkaar. Zijn veilig. Die bemoedigen elkaar. Die ondersteunen elkaar. Die zegenen elkaar. Die helpen elkaar. En dat is uiteindelijk wat wij behoren te doen met elkaar. En dat is ook waar Taki for Grow over gaat. Amen. Zo, prachtige punten wat wij hier lezen. En dat hij, oh ja, mooie. Hij zegt, breng snel. Hij omhelst hem. Hij liet weten van, ik accepteer hem. Breng hem snel een kleed om zijn, hoe moet je dat zeggen? Om zijn vieze lichaam dat nog vuil is. Hij kwam net van de varkens en werkte in het veld. En heeft een lange stuk gelopen, want hij was in een ver land, zegt de Bijbel. En hij werd bekleed met een mantel, met een goede kleed. En de Bijbel zegt zelfs, hij kreeg een ring om zijn vinger. Ring, de zegelring. Weet je, de ring waar... waarvoor staat die ring? Die ring dat je weer... deel bent van de vader, zijn familie, om het maar zo te zeggen. En weer de autoriteit hebt, om het zo te zeggen. Om zeggenschap, autoriteit en weer zaken kan doen. Je moet begrijpen, dat is ook wel iets moois. Hij was weggegaan van de business van zijn vader. Laat me dat zo meteen zeggen. Maar, in ieder geval, schoenen werden geplaatst aan zijn voeten. Met andere woorden, hij behoorde niet door de dagloners en tot de slaven. Gemeste kalf werd geslacht en er werd feest gevierd, want zijn zoon was dood. Grappig, hè? Zijn zoon was verloren. Hij was niet meer in het leven. Hij was niet meer bij God. Het kan zijn dat je verloren was. Het kan zijn dat je de dood in was. Het kan zijn dat je misschien nu, dat het moeilijk gaat en dat je misschien nu luistert. Maar je mag weten dat God nog niet klaar is met jou. Je mag weten dat God verder met je wilt gaan. Je mag weten dat God voor je is. Je mag weten dat God zich wilt ontfermen over jou. Het feit dat je een boodschap hoort, het evangelie hoort, wil zeggen dat God bemoeienis met jouw leven heeft. Dat God omkijkt naar jouw leven. Dat God jou ziet. Dat God jou in zijn vizier heeft. Dat God jou aan het trekken is. Dat God jou wilt hebben. En wil dat het goed met jou gaat. Dat is kippenvel. Dat is fijn om te horen. Dat is een zegen. Dat is een blessing. Amen. Om te weten. Zo, dat is in ieder geval wat er gebeurde. Dat is wat God deed. Laten we toch dan verder lezen. Want ik wil het toch wel zeggen. Laat me even kijken hoor. Er werd muziek gemaakt. Er werd feest gevierd. En zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dan gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader...

0: zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst. Nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen. Dus niet alleen met wijn, slechte vrouwen en vermaak, wat gebrek brengt in je leven. En heeft u voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. Dat is een keyword. En al het mijne is het uwe. Hij noemt hem geen zoon op dat moment. Hij noemt hem een kind. Kind. Dus the way he's thinking. Amen. En dan staat er van: wij moesten feest vieren en vrolijk zijn. Want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Einde. Amen. Oké, het mooie hier aan dit stuk is dat, tenminste vind ik persoonlijk, is dat zijn zoon, of dat die jongste zoon, zijn geld heeft verspild en niet zich bezig heeft gehouden met de dingen van zijn vader. Jezus zei toch toen hij 12 jaar was: weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? David, wat zei David ook alweer? David was bezig continu om oorlog te voeren en de volkeren die tegen de wil van God waren, om het maar zo te zeggen, die God wilde verbannen, met de ban sloeg. En hij was bezig het werk van God te doen. Ze zeggen ook wel dat David pakte 5 stenen, omdat Goliath ook nog broers had. Om die reuzen die tegen God zijn en tegen God willen opstaan, die Gods naam willen lasteren, zou geven aan de vogels. Zou slachten, om het maar zo te zeggen. Maar het punt wat ik wil maken is dat wij ons moeten inzetten voor de business van de Vader. En wat is de business van de Vader? De Bijbel zegt dat het koninkrijk komen, uw koninkrijk komen op aarde zoals het is in de hemel. Dat we bezig zullen zijn met de dingen van God. Dat we het koninkrijk brengen. En wat is het wat hij wil? Wat is er in het koninkrijk der hemelen te vinden? Dat er verzoening komt. We allen hebben een bediening van verzoening. Dat er verzoening komt in het leven. Amen. De Bijbel zegt dat we mogen herstellen. Dat we mogen herstellen zij die afgebroken zijn. Zij die verloren zijn. Zij die tekortschieten, mogen we weer herstellen. Zij die afgebroken zijn, mogen we herstellen. En mogen weer herbouwen met de geest. Mogen we roepen: kom. We mogen roepen en de mensen brengen tot God. We mogen het recht brengen op aarde. Gerechtigheid, de gedachten van God mogen we brengen op aarde. Dat we bezig zijn met de business van de Vader. We mogen overvloed van leven brengen. Amen. Oké, we hebben een beller. Geef mij een hele goede morgen. Welkom in de studio. Hallo? Hoort u mij?
1: Ik hoor u wel via de radio.
0: Ja, goedemorgen, ik hoor u.
1: Ja, goedemorgen. Pak je mee, brada?
0: Ja, gaat goed. Hoe gaat het met u?
1: Met mij? Maar goed. Geen strijd, geen overwinning.
0: Yes.
1: Ook waarvoor je het hebt.
0: Ja.
1: Ik ben die gado toch. Mijn mensen, goedemorgen.
0: Yes, goedemorgen.
1: Is dat de Marana moeder deed toch?
0: Ja.
1: En ano, als zo'n gueliba pawani, maar je dat weet toch? Want ano, kon zo maar toch? Toch?
0: Ja.
1: Wanneer jonge mensen hun, hoe moet ik dat zeggen? Degene die hen hebben gemaakt, dat zijn moeder en vader en God zegt zijn geest, zo zegt het woord.
0: Ja.
1: Tegen dat in mekaar blessing toch?

0: Soel ma, nang apa? Want wanneer zij hebben opgevoed om de weg des Heren te volgen en al datgene wat je gaat ondernemen, dat je ziet ja. wat je overkomt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is nu, hè.
1: Ja.
0: Dan draai je kubak het op.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is ook een boom. En dan weet ik zo, ik word toe een tax, en dan ook een boom, 100%. Jullie bij ma omdat ik ma ook, jullie bij pa omdat ik ook schwaki. Dat kan de abedu voor persoon in een gegeven. Maar dat neemt nu wel, toas dat voor persoon aan make you.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, niet alleen wanneer je je zoon of je dochter nodig hebt om het geestelijk werk dat ze jou zegt doen, bij dat en bij na en hem ook betrekt.
1: Mooi, mooi, mooi.
0: Dan bedoel je dat je in elkaar lang wat doet, maar toch?
1: Ja, ja.
0: Weet je, er is een woord.
1: Hallo? Oké, volgens mij is er iets misgegaan. Maar mooi, mooi, heel mooi punt. Heel mooi punt. Het is morgen trouwens ook moederdag. Maar dat komen we zo meteen op. Maar heel mooi punt. Je moet begrijpen dat... Wat zei hij nou? Is dat, dat we... Oké, hij belt weer. Geef me een momentje. Yes. Goedemiddag. Goedemorgen, sorry. Goedemorgen. Hallo? Hallo? Nee. Oké, misschien zometeen weer. Dan belt hij weer terug. Heel mooi, heel mooi. Wat is het? Wat hij zei, iets heel profounds. Maar het is de, ook wat in mijn gedachten opsprong toen mijn broeder sprak, is dat wanneer je vader en je, wanneer je als ouders je kinderen opvoedt. Yes, goede. Morgen. Welkom in de studio.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Ah, je verbinding uit en zijn broek ook weer zomaar.
1: Yes, yes.
0: En dan moet je weer focussen op je kies om te weten wat je moet zeggen. Want ze kunnen die dingen zomaar zetten door die persoon ons toch. Ik had het eigenlijk over het verlaten van je moeder toch.
1: Ja.
0: Maar ik heb al gezegd, dat ik voor mijn bolibunu, want dat ik mijn bolibunu, dat ouders zelf. En ook een gedrag naar ons toe, wat ze nu tonen. Geen respect hebben wanneer je een oudere ziet naderen.
1: Ja.
0: Het is iets geestelijk. En dat moeten we onze jonge mensen inpretten. Ik weet, ik leef maar zomaar of je je baring, of hoe je behandeling, of wat je tenen. Dat naar 100.
1: Ja.
0: En nog 50. En is dat wat dan ook al? Wanneer je oud begint te worden, wanneer je zwak wordt,
1: ja.
0: dan gaat het lijken als iemand alles maar gwelidi. Laat dat jullie niet overkomen, jonge mensen.
1: Nee.
0: En nog iets wil ik zeggen. Godswoord zegt, eer je vader
1: ja.
0: en eer je moeder.
1: Precies.
0: Maar Godswoord zegt ook nog dat, maar je gwelidi mannen pa. Je zit die egisani.
1: Ja.
0: Maar a woord to dat eer je vader en eer je moeder. Ja. Dat te deno den moro dek mopo do tros.
1: Amen.
0: Letten jullie daar op, jonge mensen.
1: Ja, ja, geweldig.
0: Dat niet al heeft dat. Ik was u derp,
1: hè? Yes, yes. Dank u wel, dank u wel. Geweldig, geweldig. Zo, geweldig. Precies daaraan moest ik denken van het woord. Geef je kinderen het woord mee. Want wanneer je niet met ze bent, dat het woord wat je ze geleerd hebt, dat het met ze mee mag gaan, dat ze tot ze mag spreken, dat het ze in het gereel houden. Het woord van God is niet verbonden aan een plaats. Het woord gaat met je mee. Het woord gaat in iemand zitten. Zo, het maakt niet uit waar iemand zit. Het maakt niet uit hoe diep iemand is gezonken. Als je het woord aan je kinderen hebt overgedragen, hebt geleerd, je mag weten dat het woord overal met die persoon meegaat en dat het zo naar boven mag komen. Dat het als het ware een naprediker zal zijn. Dat het naar boven mag komen op de momenten. Het is cruciaal om je kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Om ze het woord te geven. Om ze te leren hoe God denkt. Wat God zegt. En wat God wil. Zodat het woord van God met ze zal zijn op de plaatsen

waar ze, waar het duisternis is. Waar ze misschien alleen zijn en eenzaam. Waar ze misschien down zijn. Waar ze misschien onder druk en aangevallen worden. Amen. Het belangrijkste is, het belangrijkste is dat wij investeren. Dat wij het woord van God. Dat wij tonen, kunnen laten zien door onze handel en wandel. Dat wij vrees hebben voor God. Dat onze God een levende en een waarachtige God is. Dat met ons niet alleen onze woorden getuigen, maar dat ook onze daden zullen getuigen. Dat onze daden zullen getuigen opdat het zal blijven stikken. En zoals de apostelen zeiden, wij kunnen getuigen van iets wat we hebben gezien, gehoord, aangeraakt en gevoeld. Wij kunnen getuigen van deze God. We kunnen getuigen van deze Jezus. Wij hebben met hem gewandeld, met hem geleefd. Amen. Zo, dat is uiteindelijk wat we mogen beseffen. Investeer in het koninkrijk van God. Wees deel van de oplossing. Wees niet deel van het probleem. Zorg dat je je investeringen, het geld wat je maakt, kies waaraan je het geeft. Kies bewust waaraan je je vermogen, je rijkdom aan afstaat, waar je het in zaait. Zorg er altijd voor dat je zaait in het koninkrijk van de hemelen. Zorg dat je altijd zaait in de dingen van God. Opdat gerechtigheid mag heersen en mag zijn in je land. Opdat gerechtigheid mag zijn in de wereld. Opdat gerechtigheid en recht mag zijn en vreugde mag zijn en vrede mag zijn en rust en voorspoed mag zijn op de plaats waar jij bent. Omdat je het evangelie predikt. Omdat je, kijk, je moet begrijpen, dit is iets wat we niet beseffen. Dat elke keer wanneer wij zaaien in dingen van de wereld, is dat het geld naar hun toe gaat. En zij zullen het geld gebruiken voor de vijand. En ze maken reclame. Ze maken de dingen mooi. Ze maken de dingen kwalitatief. Ze maken de dingen aantrekkelijk. Zoals de vrucht van de boom aantrekkelijk was. Begeerlijk om van te eten. Het brengt strijd en moeite en moeilijkheden en zorgen voor de kinderen en zelfs voor jou. Het heeft een aantrekkingskracht. Het brengt verlokkingen en een zuiging voort vanuit de hartstochten en begeertes van je hart in je vlees. Omdat je het ziet. Omdat ze het overal posten en boosten. Overal zie je het, continu. Je kan er bijna niet omheen. Maar als we het geld stoppen in de dingen van het koninkrijk. Je moet begrijpen, een keer had ik hier gasten uitgenodigd en het stroom was uitgevallen. Maar je moet begrijpen, alles was donker. En die gasten kwamen, we zijn helemaal gekomen naar Shalom toe, naar de live in de studio. En ik kon ze niet ontvangen, want de stroom was uitgevallen. En ik voelde me schuldig, ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht, we konden daar wachten, maar de tijd tikt verder en de luisteraars waren aan het wachten, natuurlijk op het programma van Taki Fugro. En uiteindelijk moest ik ze wegsturen. Maar onze buurman of buurradioman, om het maar zo te zeggen, daar was er licht. Daar was een grote generator, om het maar zo te zeggen. En geld wordt geïnvesteerd, groot geld, goed geld wordt geïnvesteerd. En ze blijven maar doorgaan en ze blijven hun gedachtes, hun woorden en hun dingen boosten, hun muziek boosten. Brengen het naar buiten, broadcasten het. Zo, het is belangrijk dat we onze vermogen en stoppen in de juiste dingen. En deze verloren zoon had eigenlijk de business van de vader verlaten en gaf zijn geld aan scammers. Ik noem het zo hoor. Gaf zijn geld aan de wereld. Gaf zijn geld aan het koninkrijk der duisternis. Wat alleen maar zal werken ter vernietiging van de levens van mensen. Van zijn leven. Amen. En dat is iets toch wel om even over na te denken. Om erbij stil te staan.
om te kiezen, bewust te kiezen, om even na te gaan. Waar gaat mijn geld naartoe? Waar gaan mijn financiën naartoe? Begrijp me goed, dit is niet dat ik dit voorbereid hoor, of heb voorbereid. Het is gewoon, we zijn gewoon aan het flow, aan het praten. En we praten over dit onderwerp. Maar het is een superbelangrijk iets. Vaak zijn christenen ook een beetje bang om te praten over dit soort dingen. Omdat de Bijbel spreekt over de term mammon. Amen. Maar uiteindelijk is het dat deze wereld draait om geld. En uiteindelijk mag je zien dat als je dingen van kwaliteit wil, als je wil dat de dingen groeien, radiostation groeit, kwaliteitsspullen komen, moet je investeren. Moet je bijdragen, helpen en ondersteunen. En we hebben elkaar. En wij moeten het doen. Want de overheid zal het misschien niet aan ons geven. Maar wij zullen geven. Wij zullen vermogen verwerven en zaaien in de organisaties. In het Koninkrijk der Hemelen. In christelijke stichtingen, bij wijze van spreken. In dingen die opbouwen. Oh, wauw. 7. Het is al bijna 7:45. Dus we gaan zometeen groeten. Laat me nog even een pokoe draaien van Gilton. Ja, laat me nog een pokoe van hem draaien. En dan kom ik zometeen bij u terug. Moment, let's listen to this.

ja, ja, ja. Dingeman. Geweldig. Oké. Dat is Gilton Gilly. Hij heeft een snelle, hij kan sneller. Hij gaat snel met zijn tong heen en weer. Geweldig. Oké, geweldig. Nogmaals, we zijn eigenlijk ten einde gekomen. Het is al nog minder dan een kwartier hebben we te gaan. Ik wil eigenlijk iedereen bedanken voor alle appjes, voor het belletje. Iedereen die bemoedigd heeft, ondersteund heeft, een bijdrage heeft geleverd. Geweldig, super. Want we moeten het uiteindelijk samen doen. Even denken. Wat kan ik zeggen ten einde? Wat ik wil zeggen. 20 mei zal ik ook een seminar houden over de eindtijd. Dat wil ik wel even benoemen. De seminar over de eindtijd wordt niet bijvoorbeeld over van... het is eindtijd, we zijn nu... 5 voor 12 of het is nu 1 voor 12. Dat je meegaat met de opname. Amen. Je moet begrijpen, er is overduidelijk dat we, iedereen praat er ook over, dat Jezus spoedig komt, dat er echt een shift is in de wereld, in de atmosfeer, en dat er een verandering komt en we moeten klaar zijn, als christenen moeten we klaar zijn. En er zijn dingen die wij stappen, wat wij moeten ondernemen, wat wij moeten zetten om ons klaar te maken. En zolang er tijd is, we hebben net gehoord, ook God is een God van genade. En hij is langmoedig. En het is tijd om de

En het is bijzonder en het is wonderbaar. Maar de Bijbel zegt, wees niet zozeer. Het is iets cruciaals. Dat we weten dat we opgenomen worden. Dat we weten dat we een erfdeel hebben. De Bijbel zegt, er zullen sommigen zijn die geen erfdeel hebben. Sommigen die door de brandhout, die eigenlijk door de verdrukking heen. Er zullen sommigen die door de verdrukking heen zullen gaan. Maar als je opgenomen kan worden, als je mee kan gaan met de Here kan ontmoeten, als je de bazuin kan horen. Oké, daar zullen we in ieder geval over spreken. We zullen, om niet te veel te verklappen, ik zou nog iets zeggen. We hebben er is een vraag ook wat rondgaat in Suriname. Oh, ik zie een paar, we hebben twee appjes. Maar er is een vraag wat rondgaat. Als je gered bent, ben je dan voor altijd gered. Dus eens gered, voor altijd gered. Ook op die vraag zullen wij een antwoord geven. Eens en voor altijd een antwoord daarop geven, om het maar zo te zeggen. En even kijken. Ik ga even naar het berichtje van mijn zuster, van mijn lieve zuster. Dat is zuster Lila. En zij zegt, goedemorgen broer. Niets maakt mij blij en gelukkig dan dicht bij Jezus Christus te zijn. Voor mij is aardse goederen niet belangrijk, maar God op het eerst, God op de eerste plaats. Bless you, broer, door zuster Lia. Dank u wel, zuster Lia, geweldig. Dank u wel voor uw appje, voor uw bemoediging. Goed om te horen dat Jezus de enige is en degene is die u blij maakt. En dat de goederen van deze wereld, als het ware, geen vat op je hebben, want kunnen er heel mooi uitzien, mooi verpakt. In een mooie cadeau. Heerlijk en wel. Amen. Dankjewel, zuster Lia. Voor uw bemoediging. Geweldig. Nogmaals, we gaan groeten. We gaan afsluiten. 20 mei. Oh, als je wilt zijn. We zullen praten over een aantal punten. Het zal geweldig zijn. Kan je altijd even een appje sturen naar het nummer 06-454-717-45. Ja, dus eigenlijk plus 31, 6, dus 06, 454, 717, 45. Als je daar een appje naartoe stuurt, zal ik je wat meer informatie geven. Ook wat wij ook doen, is een bepaalde netwerk. Zijn wij aan het creëren, aan het bouwen, een netwerk voor christelijke economie, voor christenen. Voor de kudde, om het maar zo te zeggen, die bij elkaar komen en uiteindelijk al onze talenten, gaves, alles wat wij hebben in bezit, dat we dat inzetten voor het koninkrijk en voor zijn gerechtigheid, voor zijn wil. En dat zijn koninkrijk mag groeien, gebouwd mag worden. Zo ook als je daar deel van wilt zijn of als je daar meer van wilt weten, kan je ook daarvoor even een appje sturen en ons benaderen. En je moet begrijpen, overal waar je in investeert, want daar zal ook een investering voor mogelijk zijn. Investering is iets wat je ergens zet en daar komt rente op terug. Er komt altijd iets terug daarvoor. Je bent zaad aan het zaaien. En wanneer je zaad zaait, wat er gebeurt, is dat uiteindelijk komt er een boom uit voort. En die boom komt tot zijn volle wasdom. En wanneer die boom tot zijn volle wasdom komt, geeft hij vrucht. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig, 1000-voudig, zegt de Bijbel. 5000-voudig. En ga zo maar door. Amen. De boom blijft vrucht geven. En hij geeft zaad aan de zaaier. Maar niet alleen is de zaad van God die wordt gegeven. Maar er is ook een vijand die geeft ook zaad. En die zaait ook zaad. Amen. Zo zorg dat je zaait in de juiste grond. Zorg dat je zaait in de juiste organisaties. Dat het koninkrijk werkelijk bouwt en opricht en sticht. Waar herstel uit voorkomt. Waar mensen die door depressie heen gaan, uit hun depressie kunnen komen. Mensen die ziek zijn, genezen kunnen worden of bezocht kunnen worden. Of mensen die tekort hebben. Of mensen die, noem maar op, dat ze voorspoedig mogen zijn in hun leven. Dat het hun wel gaat. Dat ze gezegend mogen zijn. En dat ze mogen leven. En dat ze tot de volheid mogen komen. En wanneer ze tot de volheid komen, dat zij weer de Heere mogen dienen met hetgene wat ze is gegeven. Amen. De Bijbel zegt, in het beloofde land had niemand gebrek. Amen. En nogmaals, Spreuken 21.

zegt dat je zal lijden wanneer je leeft voor vermaak. Dus zal je gebrek hebben en je zal gebrek lijden. Zo, zorg dat je leeft voor de wil van God. Zorg dat je de wil van God kent. Zorg dat je hem zoekt. Dat je bezig bent met de dingen van God. Amen. Zo, nogmaals, ik wil danken. Dit was letterlijk een flow. We hebben lekker gesproken over de twee zonen. En uiteindelijk de conclusie van het verhaal in mijn beleving is dat de zoon die in de kerk was als het ware, die elke keer getrouw was en eigenlijk bleef in de kerk, maar niets deed. Hij had zijn vermogen gekregen, zegt de Bijbel. Want de Bijbel zegt, de vermogen werd verdeeld onder de zonen. En de ene zoon kreeg zijn gedeelte en de andere zoon kreeg zijn gedeelte. Maar die ene zoon die bleef bij de vader, heeft ook niets gedaan met zijn vermogen. Maar zorg dat je zaken doet met de dingen van God. Dat is geweldig, amen. Zorg dat je iets doet. Zorg dat je iets brengt wat de hemel brengt op aarde. Zorg dat je iets doet waardoor Gods wil wordt gebracht op aarde. En dat is uiteindelijk waar wij ons op moeten focussen. Amen. Geweldig. Oké. Zullen we een proclamatie doen, een gebed doen? Amen. Als wij misschien in het verleden of dat wij misschien nu, heden, ons geld investeren in verkeerde organisaties, dingen waar we ons van moeten bekeren, of waar wij ons geld moeten sturen als het ware naar andere dingen. En ja, dat we dat mogen corrigeren. Dat we bewust mogen zijn van wat we doen. Dat we onze werken, wat we doen, mogen, dat we onze energie mogen gebruiken voor de wil van God, om hem te aanbidden, om hem te dienen, om zijn wil te brengen op aarde, zijn voornemen, zijn plannen. Amen. Misschien is het goed om iets uit te spreken naar de Heer. Vragen voor vergeving. Is dat iets wat we misschien kunnen doen? Amen. Zo, laat even weten, misschien als je nog luistert, laat even weten als dat iets is waar je voorstander van bent. En anders zullen we gewoon afsluiten en dan gaan we luisteren naar een paar liederen. Dan wil ik ook iedereen natuurlijk een hele fijne dag toewensen. Een hele fijn weekend wil ik iedereen toewensen. En vergeet de moeders niet natuurlijk. Alle moeders een hele fijne moederdag toegewenst voor morgen. En dat jullie geëerd mogen voelen door jullie kinderen of door jullie man. En dat jullie mogen weten dat jullie er moeten zijn zonder jullie. De moeders zijn degene die, hoe zeg je dat? Nursen. Dus in ieder geval die je een fijn gevoel geven. Die zorgen ervoor dat je gewoon even kan troetelen, om het maar zo te zeggen. Even kan knuffelen met je moeder. En dat je liefde krijgt. Een moederliefde is oneindig, is geweldig groot. En dat we onze ouders, onze moeder in dit geval mogen eren op moederdag en niet mogen vergeten. Amen. Zo, God is een goede God. Ik wil iedereen bedanken, alle luisteraars, God zegen toe wensen, een fijn weekend toe wensen. Bedanken dat jullie hebben geluisterd en hebben gereageerd. En dat de Heer u mag zegenen met een rijke zegen. Nogmaals, God zegen en een heel fijn weekend. Be blessed. Hou van jullie en Gods rijke zegen.

Het is 8:00. Dit is het programma. Goed begin.

0: Goedemorgen, beste luisteraar. Het is zaterdagochtend. Het is weekend. Dat betekent niet voor iedereen een vrije dag. Dus voor hen die moeten werken of moeten studeren. Sterkte daarmee en God zegen ook. En voor hen die vrij zijn, ja, geniet ook van de rust. Na gewerkt te hebben deze week. Mooi dat u deze dag besluit om ook te luisteren naar Radio Shalom. En om uzelf te voeden met het woord van God. De afgelopen dagen hebben we nagedacht over Israël in de woestijn. En vandaag gaan we daarmee verder. Hoofdstuk 16 over de kwartels, dat zijn vogels, en manna. Zij, dat is het volk Israël, braken op uit Elim. We hadden gisteren gehoord dat dat een oase was met 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En dat ze daar mochten rusten van de afgelopen dagen waarin ze door de woestijn waren getrokken. En we lezen nu verder. Een heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op de 15e dag van de tweede maand nadat ze uit het land Egypte waren vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten moorde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen: och, waren we maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen we nog bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Toen zei de Heere tegen Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. En op de zesde dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten: vanavond nog zult u weten dat de Heere u uit het land Egypte geleid heeft, en morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien, want hij heeft uw gemor tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mort? Verder zei Mozes: als de Heer u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de Heer het gemor heeft gehoord waarmee u tegen hem mort. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de Heer. Daarna zei Mozes tegen Aaron: zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: kom naar voren voor het aangezicht van de Heer, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heer in de wolk verscheen. En de Heer sprak tot Mozes: heb het gemor van de Israëlieten gehoord, spreek tot hen en zeg: tegen het vallen van de avond zult u vlees eten. En in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heere uw God ben. En tegen de avond gebeurde het dat de kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs. Fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar: wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. Bijzonder gedeelte weer. Ze zijn in een nieuw deel van de woestijn aangekomen. De woestijn Sin. Dat ligt tussen Elim, dus tussen die oase, en de Sinaï. Dus de berg waar ze de wet van God krijgen. En ze zijn nu zo'n anderhalve maand. Ze zijn zo'n anderhalve maand onderweg. Anderhalve maand in de woestijn. Ze hebben al veel meegemaakt, al veel geleerd. En ze moeten ook nog veel leren. Want in vers 2 zie je van een heel de gemeenschap van de Israëlieten moorden tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. Opnieuw gemopper, want het gaat niet zoals Israël hoopte. Wat is er nu aan de hand? Ze hebben honger. En als ze dorst hebben, mopperen ze. Als ze honger hebben, mopperen ze ook. Je zou zeggen van: nou, leer de les om niet te mopperen, maar te bidden. Maar goed, mopperen gaat waarschijnlijk makkelijker. Daarom doen we het zo vaak en zo graag. En misschien kunnen we hieruit ook leren van... laten we niet klagen, maar bidden. En Israël ziet het de slavernij opnieuw als... ja, het was niet zo erg. We hadden in ieder geval daar te eten en te drinken. En ze vergeten maar even de zweepslagen. Want ze hebben het idee dat ze nog zullen sterven in de woestijn. Ze vergeten even de wonderen die ze hebben meegemaakt. En het klinkt allemaal eigenlijk best wel ondankbaar. En ik vind de reactie van God zo genadig. De Heer zei tegen Mozes, dat staat in vers 4, zie... ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Kunnen we ons dat voorstellen? Als we mopperen... dat God dan zegt... ik zal je brood geven. Wij als mensen tegen ons mopperen, dan... of we worden heel bang, trekken ons terug, isoleren ons, want we... ja... hebben het gevoel dat we niet tegen ze op kunnen. Of we worden zelf boos. En we verheffen onze stem en we heffen onze vinger op. Of onze vuist. Of het zwaard pakken we zelfs. En we proberen ons te redden. En de Heere zegt, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. Nou, dat vind ik echt heel genadig. En het zal er niet zomaar één keer zijn, maar elke dag. En elke dag zal er genoeg zijn voor iedereen. Dit is ook, hoofdstuk 16 geeft ook aan wat de hoeveelheid voor iedereen moet zijn. God had al bedacht, dit is de hoeveelheid die een volwassene op kan. Ga niet hamsteren, zodat er voor anderen niks zal zijn. Hamsteren hoeft niet. Want je kan mij gewoon vertrouwen dat ik morgen weer brood zal laten regenen uit de hemel. Dus hamsteren is niet toegestaan. Grote hoeveelheden verzamelen voor een paar dagen tegelijk. Nee, God moet je elke dag vertrouwen. Om te krijgen wat je die dag nodig hebt. Het komt niet in hapklare brokken. Het valt als... een soort kleine korreltjes op het zand neer. Het zal waarschijnlijk gewassen moeten worden. Het moet ook gekookt of gebakken worden. Dus het moet nog wel klaargemaakt worden als gerecht. Er moet nog specerijen aan worden toegevoegd. Maar het zal er elke dag zijn. En God stelde het volk ook soort op de proef. Wat hij had gezegd van nou, neem zo een hoeveelheid. Ik zal maar even zeggen 1,5 liter per volwassene. Dat is voldoende, daarmee zal je verzadigd zijn. En degene die dat niet geloofde, die namen bijvoorbeeld ook al voor 2 dagen. En wat ze overhielden, stonk de volgende dag. Je kon het niet nogmaals gebruiken. Maar er was wel een uitzondering. Op Shabbat, dus op... de laatste dag van de week voor de Joden, mocht je wel dubbele verzamelen, zodat je op Shabbat niet hoefde te werken. En dat stonk dan ook niet. Dus dit was echt een les in vertrouwen. Nou, dat geldt ook voor ons. We hebben heel vaak al zorgen voor morgen, maar God zegt, vandaag zorg ik en vertrouw mij maar dat ik morgen ook voor je zorg. God toont zich niet boos over het gemopper. Misschien is hij dat wel, ik weet het niet, het staat hier niet. Maar in ieder geval, God voorziet in hun nood, want daar was het gemopper over. Ze hadden voedselnood. En God zegt, ik zie het, ik begrijp het en ik zal voorzien. Mooi ook dat het brood uit de hemel... vergeleken wordt eigenlijk met de heerlijkheid van de Heere. Dat als... in de vroege morgen, als de dauw optrok in de woestijn, dan bleef er iets achter. Het was iets wat de Israëlieten nog nooit eerder hadden gezien. En later noemden ze het manna. Dat betekent, wat is dat? Want ze kenden het niet. En eigenlijk toonde God met dit wonder zijn heerlijkheid. Hoe machtig hij was om gewoon brood uit de hemel te laten regenen. Nu is het wel zo dat op sommige plaatsen in de woestijn er nog steeds manna te vinden is. Maar dat is niet dagelijks en ze weten nu ook waar dat vandaan komt. Het is eigenlijk wat een klein beestje produceert als die zich in de bast van een boom naar binnen werkt. Dan ontstaat er eigenlijk een soort uitwerpsel van het vocht wat het beestje dan uit de bast haalt en wat zich eigenlijk naar buiten perst. En als dat op de grond gevallen is, dan wordt het een soort hard suikerbolletje. Zoiets lijkt het te zijn, maar het wonder is hier wel dat het in zo'n grote hoeveelheid ligt voor 1,5 miljoen mensen. En ja, ook dagelijks. Want als je afhankelijk bent van dat beestje, weet je, dan moet het sowieso onder een boom zijn. En dan is het ook niet in alle seizoenen zo. Dus echt opnieuw een wonder van God. Hij noemt het brood uit de hemel. En mooi ook dat in het Nieuwe Testament Jezus zegt, ik ben het levende brood uit de hemel. Dus hier is eigenlijk al een soort heenwijzing naar Jezus. Die werkelijk onze honger naar God kan verzadigen. Onze geestelijke honger kan verzadigen. En die er ook elke dag is. En dat we mogen vertrouwen dat hij er vandaag voor ons zorgt, maar ook morgen er zijn zal. Mijn naam is Jacqueline Bijkerk. Ik sluit deze overdenking af. En we hopen elkaar morgen voor de laatste keer te ontmoeten in deze overdenkingen over Exodus. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Op de zaterdagavond van 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 het mooiste moederdag cadeau aan alle moeders. Waarderi You Mama Beneficio. En wel in de Andy Dynasty Sporthal. Het wordt een schitterende moederdagshow met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Eze en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B., Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie Edwin Zolle-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Nu bij Radio SRS. Eet Café de Tropen. Black Boy Kitchen. Toertonnes Taxi. Mahabir Koningsstraat en filiaal Indira Gandhiweg. 1 voor 12 kantoor Saron. En 1 voor 12 cafetaria op de Onverwacht Para. Inloop 7 uur 's avonds. Showtime 8 uur precies. Voor info en sponsorship contact 1 voor 12 op 40 23 62 en 876 12 88.
1: Wacht, Temco, Biggie.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Hallo, hallo, happy kids. Goedemorgen, hoe gaat het met jullie? Ik ben Elisabeth en ik ben in jullie huiskamer met jullie eigen kinderprogramma Happy Kids Time. Vandaag neem ik je mee naar een verhaal uit de Bijbel. Voordat ik dat doe, wil ik jullie vragen om naar dit mooie liedje te luisteren.
1: We've got good news to celebrate. Jesus makes

Ja, jongens en meisjes, zoals ik eerder zei, vandaag neem ik je mee naar een verhaal uit de Bijbel. Zet je oren open, want dit is het beroemde verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ja, dit is een Bijbelverhaal over het helpen van anderen. Stel je even voor, het is een hete, stoffige dag in Israël. De zon brandt op je hoofd en er is nergens schaduw te bekennen. Een man is onderweg van de stad Jeruzalem naar Jericho. Maar oei, plotseling wordt hij overvallen door rovers. Ze slaan hem, stelen zijn spullen en laten hem gewoon achter langs de weg, langs de kant van de weg. Helemaal alleen, kreunen van de pijn, niemand die hem hoort. Of toch? Na een tijdje komt er iemand aanlopen. Het is een Joodse priester, een belangrijk man uit de tempel. De gewonde man hoopt, yes, eindelijk hulp. Maar nee, de Joodse priester kijkt even, doet alsof hij niets ziet en loopt snel aan de overkant van de weg verder. Dan komt er een leviet voorbij. Dat is ook iemand die in de tempel werkt, een soort helper van de priester. Misschien deze keer? Maar helaas, de leviet kijkt ook weg en loopt snel door. Twee mensen, allebei vroom en gelovig, maar niemand, nobody, ja, niemand stopt. En dan komt er een derde man aan. Hij rijdt op zijn ezel en kijkt aandachtig naar de man langs de weg. Maar deze

woman is a Samaritan. En weet je wat? Samaritanen waren in die tijd vijanden. Niet zomaar rivalen, nee. Ze wilden echt niks met elkaar te maken hebben. Geen hallo, geen praatje, helemaal niks. Ze vertrouwden elkaar totaal niet. Maar wat doet deze Samaritaan? Hij stopt, hij stapt van zijn ezel, hij loopt naar de gewonde man toe, hij knielt bij hem neer, maakt zijn wonden schoon en verbindt ze met olie en doek. Hij tilt hem zelfs op zijn ezel. Zo lief, hè, brengt hem naar een herberg, een soort hotel, en zegt tegen de eigenaar van het hotel, van de herberg, zorg goed voor hem. Hier heb je geld. En als het meer kost, betaal ik het wel als ik terugkom. Wauw. De Samaritaan kende die man niet. En ja, ze waren officieel vijanden. Maar dat maakte hem niks uit. Hij zag geen Jood, geen vreemdeling, geen ander soort. Hij zag gewoon een mens in nood. Hij deed wat goed was. Hij hielp. En dat is de boodschap van dit verhaal. Als iemand hulp nodig heeft, kijk dan naar moed en medeleven. Dus kinderen, stel je voor dat jij die Samaritaan bent. Zou je ook durven helpen? Zelfs als anderen wegkijken, zelfs als het iemand is die je eigenlijk niet kent, of die je eigenlijk niet mag, of die niet eens met je wil praten? Luister nu naar het volgende liedje.

Dus jongens en meisjes, wat kunnen wij hiervan leren? Ja, je hoeft geen superheld te zijn om iets goeds te doen. Soms is het al genoeg om even te vragen, gaat het wel met je? Of om iemand te helpen met iets kleins zoals een tas dragen, een vriend die verdrietig is te troosten, of een nieuwe leerling welkom te heten op school of in de kinderclub. Iedereen kan een beetje Samaritaans zijn. Dus kijk eens goed om je heen. Misschien is er iemand in je klas, je straat, die zich alleen voelt, verdrietig is of gewoon een beetje hulp nodig heeft. Dan kun jij wel het verschil maken. Want echte helden, die helpen. En jij bent toch een held? Je kunt vandaag al beginnen met één klein gebaar, één vriendelijke actie. En voor je het weet, maak je de hele wereld een stukje mooier. Jongens en meisjes, dit was het verhaal over de barmhartige Samaritaan. En onthoud, het mooiste wat je kunt zijn, is iemand die helpt. Onthoud, iedereen verdient een helpende hand. Ja, jongens en meisjes, voordat je naar het laatste liedje luistert. Ja, wil ik, het is snel gegaan, hè. We zijn aan het eind gekomen van dit programma. Ik wens jullie een fijne zaterdag toe. Luister naar je mama, papa of oma. Ja, wees voorzichtig. En God bless you all. God bless you. Doei.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: 9 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
4: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
3: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
4: Serieus? Dat is ideaal.
3: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
4: Ja man! Echt een one-stop shop.
5: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
6: Yo, it's a Shama Studio Productions.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Kisna programma Faith Life Ministry. Yo taki mande ti de maman ting Apostel Frans Jacob, a profeet fu gado. Ti de maman te we koyu oso camera en we tagado grand tangi. Ik ben de God die uit het land Egypte uit het.

dienst uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. A Bijbel boekoet dat ja zo. A woord voor God na ja en amen. Isabite et takabara den sani das maitaki ya na Oude Testament. Magimi a woord voor God ta woord voor God. Juist na de sansa God be washko vanaf a Oude Testament a 10 geboden dat u no kan potu an tra God na fes masra. Juist na de san dati libisma ego du den tendisi. Tewe luku a sei sundis insranan. Wanse is zo'n pegado takia kondre taki 50 jari onafhankelijkheid. We kare jubeljaar. A jubeljaar betekent sani elusu snel sanje kenki. Walo sanje psa sawine verstama gado de beze. Maar we shita wilu katrasse geliefde. Taki libisma elomba ka afkodrena in Isranang. Alla presi tena foto tenes verschillende presi. De do de prefu ding. Maar die de mama temi konfu warsko. Ano mooi efwe tang e du de sandisi na kondre. Ano bunso gado ne prisiranga de sandisi. A atifu gado ne breiti. Nanga de sma sa itandu de sandisi. Self hoge plaatsen. E lomba ka winti pri. E suku hebi fu kiru atrawan. E suku hebi fu kona posisi. Maar die de mama temi wantayi taki. Apo sisi sa wa loma ifeni, ano libis ma ipotile kwa president ano wa sanfi bonu ine dora da pe somar, ade awani fugado fukong na de posisi lek, assembly lek, president, vice president, den posisi dati da tena centro fugado dende, mi wan tegi de man sa isuku sani hebi fukona posisi, mi wan tegi tak liferi stop, wante igwa kar takru sanifu liba, igwa kar sanifu grebi, igwa na grebi, igwa dede kondre, esuku power fu abi posisi. Mi wante agitaki, abegi fu den bribi wansa ihanga ina atmosfer fu sranang, au chari improglim. Khalif dati de mamate ataki, unosa pot wan tragado na misi. En je kan pot wat tragado na mi fesi. Bika buiten mi, no wan tragado de. Kom tegi ti de mamante. A Adam sanden yu, ano wan winti poti Adam yu. A blosane yu, ano wan kes a Adam saye taki doro in. Ano wan sanfi panga yu ma. Ala de sandisi, ek moto fu Jesus Christ, a schepper fu hemel na grondtapu. Da fire dry god din wan stop. E ambegi wan stong, e ambegi wan bong, e ambegi wan sneaky, sanoma taigi yo. Fire rat plague wan dede sma san dede kaba. Isabi na swapalde sam, tasma dede dado rat plague a dede wan. Sainde meka dede, sam sanye, piamus go, ano wan safu libisma. I abide sma datete, say rat plague dede sma. Wan dede noma yepi dede moro, suma dede ta dede, a Bijbel boekoe takke. Laat de dode begraven. Tok vandaag aan de dag. We zien libisma ati. A ati voor libisma. De no saptak de ati na gado emek de blo. Ala dei. Ala dei gado emek de blo. Tok. De godini wansani. Sanoma yebden. Gado washko en ataki. Inokan pot wansan na mi fesi. On andere goden. Hij bedoelt wat afgod. En die de mama die de Bijbel boek uit mijn rovara. Gij zal geen andere gesneelde beelden maken nog vanuit enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de water onder de aarde is. Gij zal voor die niet buigen, nog hem dienen. A belangrijk is Abilobiwan. Yabuwa losma. De godini sanina asom. Amun chenchi. Geliefde, libisma las pasi. Libisma diswe kar heb suk. Takru maniri. Takru koin de ati. Asondu teki de hita. Da speka boskopu di skrifi. En nya ten a Oude Testament. En gado washko jaso. En ataki. Gij zul geen andere goden boven mij hebben. Geen gestalte van wat boven in de hemel. Aitaki de man sa igona son. De man sa igona munchenchi. A Bijbel was koud die de vandaag aan de dag, maar libis manespang.

offers emiti offer. Asana altar tegen altar. Ana tobio me altari abi. Maar if a christene waka santa. Ja, if a gelibi trutu chaini de thais na gado. Fosi waka michen ismelter. Yo wrok of ismelter. Fosi waka michen ibreni idofu. Omdat ja tegen gado je feti. En ja kondre disi abi somme profetie samu guaini vervullen. Na wa jubel jaru de president, ar kibi na wa jubel jaru for lost story up. Gado kari you, do one side, pocha kondre nya anu fu gado. Da yo sisa gado do, omdat ya na masra. Ti de mama ten, iyere a word to a prophetic vermane anga bomudege. En gado etaki na nga, alas ma fa konde, ten anga bigi oso fu konde. Niemand gaat voorbij. Jezus, deina konde. Omolukobong. Au seksetja konde disi. Au seksetja konde. Om dat en aan daro. Me want te agiti de maman ting. If you want abi succes, abi Jezus in you ati. Ik kan moniteer adoro rijk door hemel. Te doro na gado taki minobe sabio noiti. Alla saibe abina giusrefi. De man sai etek mwenyanga de familie nyang. Gade kwa unu. Ti de man tibe arki na apostle fu gado. A prophet fu masa. Taki me washko tika ala afkodri rokwa nyang kondre. Me washko taki ukenki winibi fa kondre san kona fesi. This be the apostle Frans Jacob. A prophet fu gado. If you wani mi changa masra. Carry you camera that gado sa bless you. Abi wan boom weekend and abi success. Deko son and waka in vini. In Jesus Christus name. Amen.

0: Het is 10:00.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
2: Ja. Suma verjaart ide. Verjaar ozo prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Ja. Suma verjaart idee, verjaar Oso Prisiri. Alas Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Oso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart ide, verjaar also prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Ja, sommige verjaardagen verjaar onze Prisiri. Alas Satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Priori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?
4: Ja. Suma verjaart ide. Verjaar ozo prisiri. Alla Sadra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

takindi ko na grong, de bigi masra, una bigi, a bigi.

We zijn dan gekomen aan het eind van dit programma, lieve luisteraars. We weten dat de tijd niet onze beste vriend is. Maar alvorens ik eruit ga, wil ik u bemoedigen van dat de Heere Jezus van u houdt. De Heere, Hij kent ons meer dan we onszelf kennen. Hij weet alles over ons. Hij doorzoekt ons hart, een ieders hart. En voor Hem is niks verborgen. Vanaf de moederschoot heeft de Heere ons gekend. En Hij opent onze ogen voor zijn goedheid. En Hij is de weg, Hij is de waarheid en het leven. Ik wil u bemoedigen deze morgen dat als u deze Jezus nog niet kent, lieve luisteraars, vraagt u Hem om in uw hart te komen wonen. Beleid uw zonde aan de Heere. En vraag vergiffenis voor alles wat u verkeerd heeft gedaan. En stelt uw hart open dat de Heere in uw hart komt wonen. Het is belangrijk om in deze tijd Jezus Christus aan te nemen. Want zonder Jezus ben je niks. Elke stap die we maken, hebben we de Heere nodig. Vooral in deze tijd, lieve mensen. Ik wil u bemoedigen om een relatie met de Heere aan te gaan. En elke dag gemeenschap met Hem te mogen hebben. Ik wil u alsnog een gezegend weekend toewensen. Bezoekt u de samenkomst. Bezoekt u uw kerk. De dienst is belangrijk. Laat u zich hervullen met nieuwe kracht voor de komende week. En dat we onder Gods hand, onder zijn bescherming, ons doel samen met Hem mogen bereiken. Mag ik u een vredig weekend toewensen. En u bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. We gaan zo eruit met het lied van Steve Crown, You Are Yahweh. Dag luisteraars.

0: Het is 12:00.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor, ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van... Gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 1 uur.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Skip. Op de zaterdagavond van 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 het mooiste moederdagcadeau aan alle moeders. Waar Daddy You Mama Benefit Show. En wel in de Andy Dynasty Sporthal. Het wordt een schitterende moederdagshow met klasse optredens van Naomi Sastra. Brian Munslag. Marianne Cornet. Tino Oldenstam, Eze en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B., Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Nu bij Radio SRS. Eet Café De Tropen, Black Boy Kitchen, Toertonnes Taxi, Mahabir Koningsraad en filiaal Indira Gandhiweg. 1 voor 12 kantoor Saron en 1 voor 12 cafetaria op de Onverwacht Para. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies. Voor info en sponsorship contact 1 voor 12 op 40 23 62 en 876 1288.
3: Wacht, Temco, Biggie.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 2:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue.
6: Ja, ja met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip Mierre.
5: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
6: Ja, dus ik wil 10 maal barbecueboot mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
5: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
6: Ja, je kan het leveren voor me.
5: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
6: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abe sweetie.
4: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.

0: Shalom. Inspiration FM on station.
1: Yo, it's a Shaman Studio.

0: 3 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: fun. Shoop, shoop, Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis NV een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 15.000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30%. Alle klanten van Trustbank Amana. Hoe komt de klant in aanmerking? Met zijn of haar ID en Trustbank Amana pinpas aanmelden op de kredietafdeling van Kerpelani. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Kerpelanis, 7 enjoy. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Connected Alassé.
2: Internet, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected Alassé.
2: Connected na Osso. Affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco. Met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping you in touch.
2: Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected Alassé. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.
3: Yeah, for my mama.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie nood, oh, zuid. Naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet je dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. Doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Patrick Sachs. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Telesur Fiber! Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Op de zaterdagavond van 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 het mooiste moederdag cadeau aan alle moeders. Waar Daddy You Mama Benefit Show. En wel in de Andy Dynasty Sporthall. Het wordt een schitterende moederdagshow. Van Naomi Sastra. Brian Munslag. Marianne Cornet. Suriname. Artino Oldenstam. Eze en Friends. Sang Rafu. De stand-up comedians Glenn Huizen en Ruben Zilver. Speciaal uit Nederland voor deze moederdag. Brian B. Masters of Ceremony. Good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie Edwin Sommer-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Nu bij Radio SRS. Eet Café De Tropen. Black Boy Kitchen. Toertonnes Taxi. Mahabir Koningsraad en filiaal Indira Gandhiweg. 1 voor 12 kantoor Saron. En 1 voor 12 cafetaria De Onverwacht Para. Inloop 7 uur 's avonds. Showtime 8 uur precies. Voor info en sponsorship contact 1 voor 12 op 40 23 62 en 876 1288.
6: Wacht, die tempo, biji.

0: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Onder de sleur. Er is een soort van automatisme ontstaan. Waar ik eerst de brokken wordt.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 a.m. tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Ik wil een keer meer, jongen.

0: Luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar het programma Reden over de laatste dagen. Een programma gebracht door pastor prophetess Lucia Pagwa Morrison, dochter Sion. Zij brengt Gods woord aan haar geopenbaard betreffende de dingen der laatste dagen.
1: Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben zuster Pagwa. En we gaan het over de laatste dagen. Reden over de laatste dagen. We gaan het vandaag hebben over rampen en vervolgingen. Maar pas op voor de mensen. Vanuit de hemel zullen verschrikkelijke en wonderbaarlijke dingen op de aarde gebeuren. Bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderen in duisternis en de maan zo rood als bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Heere aanbreekt. De elementen zullen brandend vergaan en de aarde zal met alles wat daarop is verbranden. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, gered zal worden. Er zullen aardbevingen, hongersnoden en pestilentie in verschillende plaatsen komen. Maar voor dit alles zal er eerst een tijd van bijzondere zware vervolgingen komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. Maar pas op voor de mensen, want dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat zullen worden door alle volken. In de synagogen zul je zelfs harde klappen krijgen, omdat jullie bij mij horen. Want de Joden zullen u niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden. Omdat zij bang waren voor de Joodse leiders, sprak niemand openlijk over hem. Want zij hadden de eer van de mensen lief, meer dan de eer van God. Jezus riep ze en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Hoe kunt u geloven dat gij, die de eer van elkander aanneemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt?

Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken en verdrukkingen en armoede, terwijl u rijk bent, en de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar zij zijn het niet. Maar zij zijn een synagoge van de Satan. Vrees geen van deze dingen die gij lijden zult. Kijk, de duivel zal enkelen van u in de gevangenis gooien, om u op de proef te stellen. Maar wie het volhoudt tot het einde, zal gered worden. Bezit uw zielen in de volharding, want jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, dan zal ik u de kroon van het eeuwig leven geven. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Als je wordt gearresteerd, hoef je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven, ook als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten. Maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen. Jij hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal u op dat moment de juiste woorden geven. Ik zal jullie een wijsheid geven waar jouw tegenstanders u niet kunnen tegenspreken of tegenwerken. Zij die zich tegen mij verzetten. Zelfs je ouders, broers, families en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Want de zoon minacht zijn vader, de dochter komt in opstaan tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Vaders en moeders worden met minachting behandeld. De ene broer zal de ander ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelf doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hun vermoorden. Want ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ernstig vijanden zullen in zijn eigen huis wonen. Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen.

U zult door iedereen gehaat worden om mijn naam. De eerlijke mensen zijn van de aarde verdwenen en er is niemand oprecht onder de mensen. Heere, help ons. Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. Israëlieten, luister naar de woorden van de Heere. Want de Heere heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt: er is geen trouw, liefde of kennis van God in dit land. Zij loeren allemaal op bloed. Zij jagen een ieder op zijn broeder met een jachtgeweer. O mijn volk, zegt de Heere, wat heb ik u gedaan, zodat u zich tegen mij afkeert? Waarmee heb ik u lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen. Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van de slavernij. Maar vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het ander. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. En probeer uw schuld niet af te schuiven op een ander. Vertrouw niemand meer, zelfs niet uw beste vriend. Bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Uw vrouw kunt gij niet in vertrouwen nemen. Want de zoon minacht zijn vader. De dochter komt in opstand tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ja, er zullen zelfs vijanden onder uw huisgenoten. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden. Want u bent het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere. Want neem van mij aan, de Zoon des Mensen zal komen voordat jullie de laatste stad in Israël hebben bereikt. Maar wie dwars door alles heen tot het einde aan mij vasthoudt, die zal gered worden. En dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus waarschuwt voor de haat van de wereld. Ik draag u op van elkaar te houden. Als jullie deel uitmaken van de wereld, zou de wereld jullie lief hebben als haar eigen bezit. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Vader, ik heb hun uw woord gegeven. En ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Omdat zij allen één zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld moet geloven dat gij mij gezonden hebt.
en de wereld heeft ze gehaat. Omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Probeer ik nu voor mensen te prediken of voor God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Weet u nog dat ik u gezegd heb, een discipel is niet boven zijn meester en een dienaar niet boven zijn heer, nog een gezant meer dan die hem gezonden heeft? Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Want dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden door alle volken ter wille van mijn naam. Zij zullen u uit de synagogen werpen, want dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden. En toch geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Maar om de Farizeeërs beleden zij het niet. Luisteraars, we gaan de volgende week maandag verder. We gaan door. En bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd op 94.5 Inspiration FM.
1: Ja, van mijn mama, Vaardheid.

Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The newsta kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eat brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eat app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell your survivor! Tell your fiber! Are you ready for the new normal?
4: Op de zaterdagavond van 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 het mooiste moederdagcadeau aan alle moeders. Waar Daddy You Mama Benefit Show. En wel in de Andy Dynasty Sporthal. Het wordt een schitterende moederdagshow met klasse optredens van Naomi Sastra. Brian Munslag. Marianne Cornet.
5: Suriname.
4: Martino Oldenstam, Esther en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B., Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Nu bij Radio SRS, Eetcafé De Tropen, Blackboard.

0: en loop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies. Voor info en sponsorship contact 1 voor 12 op 40 23 62 en 876 1288.
1: Wacht, Temco, Biggie.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?